0: Amerikaanse president Trump er een toespraak zou geven. Het weer gooit tijdens de feestelijkheden heel wat roet in het eten. Eerder werd in Washington ook al de geplande onafhankelijkheidsparade geannuleerd vanwege de hitte. In de Albanese hoofdstad Tirana zijn de voorbije avond tienduizenden mensen op straat gekomen om te protesteren tegen de regering. Het protest in Albanië houdt al enkele weken aan. Aanvankelijk ging het om protestacties tegen de bouw van een grote luxe resort in een beschermd natuurgebied. Dat zou meegefinancierd worden door Jared Kushner. De schoonzoon is dat van de Amerikaanse president Trump. Maar de actievoerders viseren nu ook de Albanese premier en zijn regering. Ze beschuldigen hem van corruptie en eisen dat hij aftreedt.
1: Everything in Albania can be reason, everything can be possible through corruption. And we don't want that anymore. We want a better future.
2: It's been too long with this kind of political culture where the prime minister and the political parties of this country think they can do anything. I'm here because I want an end to this Machiavellian political culture where power and greed justify anything.
0: De burgemeester van L'Eglise in de provincie Luxemburg gaat de scoutskampen in zijn gemeente deze zomer misschien annuleren, omdat er in de buurt wolven aanwezig zouden zijn. Het gaat in totaal om zo'n 19 scoutskampen. Eerder deze week werden in een bos nabij L'Eglise zo'n 20 schapen doodgebeten, wellicht door één of meer wolven. Sinds de terugkeer van de wolf in ons land is er nog geen enkele aanval op mensen geweest, maar de burgemeester wil geen enkel risico nemen en gaat overleggen met experten.
3: Moi je vais demander aux spécialistes d'avoir quand même certaines certitudes. Si on ne peut pas me certifier qu'à un moment donné les enfants ne prennent aucun risque, il se pourrait en effet que je décide d'annuler certains camps.
0: En op het WK voetbal heeft Frankrijk de achtste finale tegen Paraguay gewonnen. Het werd 0-1, een verslag van Tom Boudeweel.
4: Topfavoriet Frankrijk had het niet makkelijk met een stevig Paraguay dat regelmatig op en over het randje ging. Vooral Kylian Mbappé werd meermaals geviseerd, maar net hij maakte het verschil. Halverwege de tweede helft een benutte penalty, zijn zevende doelpunt op dit WK, evenveel als Messi. En zo krijgen we volgende donderdag in de kwartfinale een heruitgave van de halve finale van 4 jaar geleden. Frankrijk tegen Marokko, toch wel een duel om naar uit te kijken. Marokko had het een helft moeilijk met Canada, maar na de openingsgoal, meteen na de pauze, brak de weerstand van Canada en werd het nog 3-0. Met Canada verdwijnt het eerste gastland uit het toernooi.
0: En dan nog het weer. Vannacht overwegend droog. Lokaal is er kans op wat regen bij temperaturen tot 18 graden. Na de ochtend afwisselend de zon en wolken met kans op een bui en temperaturen dan tot 27 graden. Meer op 14nieuws.be.
5: Radio 1.

Groeien vraagt slimme keuzes. Daarom maakt auberginekwekerij Heurles samen met Eneco Power Moves. Zo houden ze grip op hun energie, kosten en groei. Vandaag een Power Move, morgen een bedrijf in bloei. Ontdek het verhaal van familiebedrijf Heurles op eneco.be/power-move.

0: Zalando.
1: Wat doe ik aan voor die barbecue?
2: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
1: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
2: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
0: Solden bij Zalando. Classics.

0: Groeien vraagt slimme keuzes. Daarom maakt auberginekwekerij Heurles samen met Eneco Power Moves. Zo houden ze grip op hun energie, kosten en groei. Vandaag een Power Move, morgen een bedrijf in bloei. Ontdek het verhaal van familiebedrijf Heurles op eneco.be/power-move. Eneco. Knaldi.
1: Vanaf morgen bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
2: Code Yellow!
3: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
4: Amai, dat is internetjes.
3: Info op telenet.be.
5: Profiteer nu van straffe soldenkortingen voor het hele gezin. Bij Torfs en op torfs.be. Sterk in je schoenen. Torfs!
6: Classics.

0: maakt een club echt sterk. De juiste keuzes op het juiste moment. OH Leuven kiest samen met Eneco voor Power Moves. Slimme energiekeuzes die kosten beheersen en meer uit energie halen. Vandaag een Power Move, morgen een overwinning. Ontdek het volledige verhaal van OH Leuven op eneco.be/power-move. Eneco.
1: Mis niet van Rockwerchter live. Het hele weekend op VRT Max.
2: Dit jaar stream je ook volledige concerten live op VRT Max.
3: Powered by KBC.
4: Van oordoppen tot pop-up tenten. Alles voor je festival vind je bij Bol, de festivalwinkel.
5: Bij Zalando.
6: Wat doe ik aan voor die barbecue?
7: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
6: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
7: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
5: Solden bij Zalando.
3: Classics.
8: Radio 1.
9: Het is 3:00. Goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In de Amerikaanse hoofdstad Washington wordt de National Mall geëvacueerd. Het park waar een groot evenement wordt georganiseerd voor de 250ste verjaardag van de Amerikaanse onafhankelijkheid. Bezoekers krijgen het advies om te gaan schuilen voor hevig stormweer. Maar de ontruiming verloopt vrij chaotisch, vertelt correspondent Thomas de Graven.
10: Wel, vrij veel chaos en verwarring op dit moment. De politie heeft hier een linie gevormd om mensen met redelijk wat machtsvertoon van het terrein weg te leiden. Veel mensen weigeren om te vertrekken omdat ze niet geloven dat het onweer zo ernstig zal zijn. Er is heel veel verwarring, want heel veel mensen weten ook niet of dit evenement nu uitgesteld is of helemaal afgelast is. En ook over het vuurwerk, dat het grootste vuurwerk moest worden in de geschiedenis van de wereld. Wel, ook daarover is er nu twijfel of dat wel zal plaatsvinden. Dus een heel erg chaotische en misschien zelfs ontgoochelende 250ste verjaardag van Amerika hier in de Amerikaanse hoofdstad.
9: Het weer blijft roet in het eten gooien tijdens de feestelijkheden. Eerder werd in Washington namelijk ook al de geplande onafhankelijkheidsparade geannuleerd vanwege de hitte. De bosbrand die vrijdag uitbrak nabij de Costa Brava in het noordoosten van Spanje is deels onder controle. Dat meldt de lokale overheid. De brandweer hoopt de brand deze nacht nog volledig onder controle te krijgen. Er zou intussen ook een verdachte opgepakt zijn die mogelijk de brand veroorzaakte. Volgens Spaanse media zou het gaan om een arbeider die een slijpschijf gebruikte in een verboden zone. Bij de bosbrand in Spanje is zo'n 2300 hectare natuur verwoest. In de Albanese hoofdstad Tirana zijn de voorbije avond tienduizenden mensen op straat gekomen om te protesteren tegen de regering. Het protest in Albanië houdt al enkele weken aan. Aanvankelijk ging het om protestacties tegen de bouw van een groot luxeresort in een beschermd natuurgebied. Dat zou meegefinancierd worden door Jared Kushner, de schoonzoon van de Amerikaanse president Trump. Maar de actievoerders viseren nu ook de Albanese premier en zijn regering. Ze beschuldigen hem van corruptie en eisen dat hij aftreedt.
11: Everything in Albania can be reason, everything can be possible through corruption, and we don't want that anymore. We want a better future.
12: It's been too long with this kind of political culture where the prime minister and the political parties of this country think they can do anything. I'm here because I want an end to this Machiavellian political culture where power and greed justify anything.
9: En op het WK voetbal heeft Frankrijk de 8e finale tegen Paraguay gewonnen. Het werd 0-1. Een verslag van Tom Boudeweel.
13: Topfavoriet Frankrijk had het niet makkelijk met een stevig Paraguay dat regelmatig op en over het randje ging. Vooral Kylian Mbappé werd meermaals geviseerd, maar net hij maakte het verschil. Halverwege de tweede helft een benutte penalty, zijn 7e doelpunt op dit WK, evenveel als Messi. En zo krijgen we volgende donderdag in de kwartfinale een heruitgave van de halve finale van 4 jaar geleden. Frankrijk tegen Marokko, toch wel een duel om naar uit te kijken. Marokko had het een helft moeilijk met Canada, maar na de openingsgoal, meteen na de pauze, brak de weerstand van Canada en werd het nog 3-0. Met Canada verdwijnt het eerste gastland uit het toernooi.
9: En dan nog het weer. Vannacht overwegend droog. Lokaal is er kans op wat regen bij temperaturen tot 18 graden. Na de ochtend afwisselend zon en wolken met kans op een bui en temperaturen dan tot 27 graden. op 14nieuws.be.
3: Radio 1.

Dat maakt een club echt sterk. De juiste keuzes op het juiste moment. OH Leuven kiest samen met Eneco voor Power Moves. Slimme energiekeuzes die kosten beheersen en meer uit energie halen. Vandaag een Power Move, morgen een overwinning. Ontdek het volledige verhaal van OH Leuven op eneco.be/power-move.

0: een last-minute vakantiehuisje? Dan stuur je het vlotjes terug.
1: Nu bij Telenet voor je zaak. 6 maanden gigasnel internet vanaf €35 per maand met een streamingdienst naar keuze.
2: Dat noem ik nu eens een goeie zaak.
1: Meer info op telenet.be.
3: Go Yellow!
4: Classics.
5: Radio 1.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Wat wordt het vandaag?
0: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
2: Oh, dat is een makkie.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Haal diep adem. Stijg boven alles uit. En laat de spanning van je afglijden.
4: In Walibi!
5: En met 7 juli krijg je een gratis ticket bij aankoop van 2 tickets voor volwassenen. Uitsluitend op walibi.be.
6: Het zijn solden in de designer outlets van

0: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: Solden bij Zalando.
3: Oh, wat doe ik aan voor die barbecue?
4: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
3: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
4: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
2: Solden bij Zalando.
5: Haal diep adem. Stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden
6: in Walibi!
7: Tot en met 7 juli krijg je een gratis ticket bij aankoop van 2 tickets voor volwassenen. Uitsluitend op walibi.be.
8: Classics. Radio 1.

0: Bij de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Wat wordt het vandaag?
0: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
2: Oh, dat is een makkie.
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Radio 1 Classics, live.

0: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
1: Haal diep adem. Stijg boven alles uit. En laat de spanning van je afglijden.
2: In Walibi!
3: Tot en met 7 juli krijg je een gratis ticket bij aankoop van 2 tickets voor volwassenen. Uitsluitend op walibi.be.
4: Het zijn solden in de designer outlets van Roer.

0: halen in Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Rozendaal. Famous brands, lovely prices.
1: Classics. Radio 1.
2: Het is 4 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In de Amerikaanse hoofdstad Washington is de National Mall geëvacueerd. Het park waar een groot evenement wordt georganiseerd voor de 250ste verjaardag van de Amerikaanse onafhankelijkheid. Bezoekers kregen het advies om te gaan schuilen voor hevig stormweer. De ontruiming verliep vrij chaotisch. De politie moest onder meer ingezet worden om de bezoekers weg te sturen. Rond deze tijd zou de National Mall weer geopend worden voor het publiek. De toespraak van de Amerikaanse president Trump en een groot vuurwerkspektakel zouden nadien ook kunnen doorgaan. Het weer gooide eerder ook al roet in het eten van de feestelijkheden. Zo werd in Washington de voorbije dag ook een grote parade geannuleerd vanwege de hitte. In Venezuela is het dodental na de dubbele aardbeving van anderhalve week geleden bijgesteld tot bijna 3000. Er zijn intussen ook bijna 16.600 gewonden geteld. Volgens de Verenigde Naties zijn nog ongeveer 50.000 mensen vermist. Er wordt nog steeds naar hen gezocht, maar de hoop om ze nog levend terug te vinden is heel klein. Op het WK voetbal heeft Frankrijk de achtste finale tegen Paraguay gewonnen. Het werd 1-0 of 0-1. Een verslag van Tom Boudeweel.
3: Topfavoriet Frankrijk had het niet makkelijk met een stevig Paraguay dat regelmatig op en over het randje ging. Vooral Kylian Mbappé werd meermaals geviseerd, maar net hij maakte het verschil. Halverwege de tweede helft een benutte penalty, zijn zevende doelpunt op dit WK, evenveel als Messi. En zo krijgen we volgende donderdag in de kwartfinale een heruitgave van de halve finale van 4 jaar geleden. Frankrijk tegen Marokko, toch wel een duel om naar uit te kijken. Marokko had het een helft moeilijk met Canada, maar na de openingsgoal, meteen na de pauze, brak de weerstand van Canada en werd het nog 3-0. Met Canada verdwijnt het eerste gastland uit het toernooi.
2: En na de WK-wedstrijd tussen Marokko en Canada zijn in Nederland op verschillende plaatsen rellen uitgebroken. Zo werden in Den Haag 29 mensen opgepakt. De politie zette daar het waterkanon in nadat agenten werden bekogeld met eieren en vuurwerk. Ook in Rotterdam en Utrecht waren er rellen. Ook daar werd de politie bestookt met vuurwerk en bekogeld met eieren. De overwinning van Marokko werd ook in ons land gevierd, onder meer in Brussel en Antwerpen, maar zonder grote incidenten. En dan nog het weer. Het blijft overwegend droog. Lokaal is er kans op wat regen bij temperaturen tot 18 graden. Na de ochtend afwisselend zon en wolken met kans op een bui en temperaturen dan tot 27 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 1.

0: Mis niet van Rockwerchter live. Het hele weekend op 4D Max.
1: Dit jaar stream je ook volledige concerten live op 4D Max.
2: Powered by KBC.
3: Van oordoppen tot pop-up tenten. Alles voor je festival vind je bij Bol, de festivalwinkel.
4: Code Yellow!
5: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
6: Amai, dat is internetjes.
5: Info op telenet.be.
7: Zolder bij Pearl. Tot 50% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
8: Pearl.
9: Classics. Radio 1.

0: Jij wil de schoonste kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie. Met levering en installatie aan huis. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.
1: Classics. Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In de Amerikaanse hoofdstad Washington is de National Mall geëvacueerd. Het park waar een groot evenement wordt georganiseerd voor de 250ste verjaardag van de Amerikaanse onafhankelijkheid. Bezoekers kregen het advies om te gaan schuilen voor hevig stormweer. De ontruiming verliep vrij chaotisch. De politie moest onder meer ingezet worden om de bezoekers weg te sturen. Intussen is die National Mall weer geopend voor het publiek. De toespraak van de Amerikaanse president Trump en een groot vuurwerkspectakel zullen nadien ook doorgaan. Het weer gooide eerder ook al roet in het eten van de feestelijkheden. Zo werd in Washington de voorbije dag of gisteren ook een grote parade geannuleerd vanwege de hitte. In het oosten van de Franse Pyreneeën woedt een nieuwe natuurbrand. Het vuur verspreidde zich in enkele uren over een gebied van meer dan 400 hectare. Honderden brandweerlui zijn ingezet, maar het blussen verloopt moeizaam, omdat de brand woedt in een moeilijk toegankelijk gebied. In het zuiden van Frankrijk braken eerder ook al verschillende andere bosbranden uit. En ook Spanje en Portugal worden geteisterd door natuurbranden. Op het WK voetbal heeft Frankrijk de 8e finale tegen Paraguay gewonnen. Het werd 0-1. Een verslag van Tom Boudeweel.
2: Topfavoriet Frankrijk had het niet makkelijk met een stevig Paraguay dat regelmatig op en over het randje ging. Vooral Kylian Mbappé werd meermaals geviseerd, maar net hij maakte het verschil. Halverwege de tweede helft een benutte penalty, zijn 7e doelpunt op dit WK, evenveel als Messi. En zo krijgen we volgende donderdag in de kwartfinale een heruitgave van de halve finale van 4 jaar geleden. Frankrijk tegen Marokko, toch wel een duel om naar uit te kijken. Marokko had het een helft moeilijk met Canada, maar na de openingsgoal, meteen na de pauze, brak de weerstand van Canada en werd het nog 3-0. Met Canada verdwijnt het eerste gastland uit het toernooi.
1: En na de WK-wedstrijd tussen Marokko en Canada zijn in Nederland op verschillende plaatsen rellen uitgebroken. Zo werden in Den Haag 29 mensen opgepakt. De politie zette daar het waterkanon ook in, nadat agenten werden bekogeld met eieren en vuurwerk. Ook in Rotterdam en Utrecht waren er rellen. Ook daar werd de politie bestookt met zwaar vuurwerk en bekogeld met eieren. De overwinning van Marokko werd ook in ons land gevierd, onder meer in Brussel en Antwerpen, maar zonder grote incidenten daar. En dan nog het weer. Het blijft overwegend droog. Lokaal is er kans op wat regen bij temperaturen tot 18 graden. Na de ochtend afwisselend de zon en de wolken met kans op een bui en temperaturen dan tot 27 graden. Meer op 14nieuws.be.
0: Radio 1.

0: elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
1: Haal diep adem. Stijg boven alles uit. En laat de spanning van je afglijden.
2: In Walibi!
3: Tot en met 7 juli krijg je een gratis ticket bij aankoop van 2 tickets voor volwassenen. Uitsluitend op walibi.be.
4: Het zijn solden in de designer outlets van Roer.

0: Solde bij Pearl. Tot 50% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
1: Classics. Radio 1.
2: Het is 6 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Lien de Koman. In Washington is een groot evenement voor de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten urenlang uitgesteld omdat er onweer dreigde. De National Mall werd ontruimd en dat verliep chaotisch. Er werd politie ingezet om bezoekers weg te sturen. Na enkele uren mocht iedereen weer het park in en daar heeft president Trump intussen zijn speech gegeven. Die duurde 3 kwartier, dat is korter dan verwacht. Ondanks de stormdreiging was Trump vastbesloten om op onafhankelijkheidsdag 4 juli zelf te spreken en niet enkele dagen later.
3: Tonight we come together for one of the most joyous and glorious milestones of all time, the 250th anniversary. One of my very brilliant people backstage said, "Don't worry about it, sir, we can do it maybe next week." I said, "It doesn't work next week. We want July 4th. We're not looking for July something else."
2: De burgemeester van L'Église in de provincie Luxemburg gaat mogelijk scoutskampen in zijn gemeente annuleren. Gisterochtend zijn in een bos in de buurt zo'n 20 schapen doodgebeten, wellicht door 1 of meerdere wolven. Er zijn de komende weken 19 kampen gepland in L'Église. De burgemeester gaat overleggen met experts, want hij wil geen enkel risico nemen voor de veiligheid van de kinderen.
4: Moi, je vais demander aux spécialistes d'avoir quand même certaines certitudes. Si on ne peut pas me certifier qu'à un moment donné les enfants ne prennent aucun risque, il se pourrait en effet que je décide d'annuler certains camps.
2: Sinds de terugkeer van de wolf in ons land is er nog geen enkele aanval op mensen geweest. In Voeren in Limburg is gisteren een dode gevallen bij een tractortreffen. Het is de bestuurder van een van de tractoren. De hulpdiensten hebben nog geprobeerd hem te reanimeren, maar dat is niet meer gelukt. De oorzaak van het ongeval wordt nog onderzocht, zegt Bruno Copin van het parket.
5: Tijdens een kolonne van tractoren heeft er zich een ongeval voorgedaan waarbij 1 persoon is komen te overlijden. Het gaat om een 62-jarige man uit Deelse Stokkum. Er is ook een verkeersdeskundige aangesteld die ter plaatse zal proberen na te gaan wat de oorzaak is.
2: Op het WK voetbal heeft Frankrijk Paraguay verslagen met 0-1, met een penalty van Mbappé. Eerder op de avond versloeg Marokko Canada met 0-3 en daarmee ligt het eerste gastland uit het toernooi. In de kwartfinale speelt Marokko tegen Frankrijk. De overwinning van Marokko werd in Brussel en Antwerpen uitbundig gevierd gisteravond. In Nederland braken er rellen uit in Den Haag, Rotterdam en Utrecht. Het weer, zon en wolken met kans op een lokale bui, vooral in het oosten en noordoosten. Maxima tussen 20 en 27 graden vandaag. De komende dagen brede opklaringen en nog iets warmer. Vanaf donderdag zonnig en zeer warm met maxima rond of boven de 30 graden.
1: Radio 1.

0: Dat maakt een club echt sterk. De juiste keuzes op het juiste moment. OH Leuven kiest samen met Eneco voor Power Moves. Slimme energiekeuzes die kosten beheersen en meer uit energie halen. Vandaag een Power Move, morgen een overwinning. Ontdek het volledige verhaal van OH Leuven op eneco.be/power-move. Eneco.
1: Classics. Radio 1.

0: Classics. Radio 1. Het is 7 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Lien de Koman. In Washington D.C. heeft president Trump zijn speech voor de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten gegeven. Die duurde zo'n 3 kwartier en dat is korter dan verwacht. Trump sprak vol lof over de geschiedenis van de VS, maar had het ook over de dreiging van het communisme, een onrechtstreekse sneer naar socialistische democraten. Hij noemde communisme een kanker die je snel moet weghalen.
1: Communism is a loser and it always will be. The communist system is the opposite of the American system, and the communist system has never worked. It's like a cancer. You gotta cut it out, you gotta cut it out fast.
0: De toespraak van Trump werd urenlang uitgesteld omdat er onweer dreigde, maar kon uiteindelijk toch doorgaan. Daarna was er ook nog een vuurwerkshow en volgens Trump zou dat de grootste ooit in de wereld worden. In Turnhout in de Antwerpse Kempen is iemand in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht na verkeersagressie. Volgens het parket ontstond er een ruzie tussen de inzittende van een auto en 2 voetgangers. En die is uitgedraaid op een vechtpartij. De autobestuurder raakte zwaar gewond en de 2 voetgangers zijn opgepakt. In Voeren in Limburg is gisteren een dode gevallen bij een tractor treffen. Het is de bestuurder van een van de tractoren. De hulpdiensten hebben nog geprobeerd om hem te reanimeren, maar dat is niet meer gelukt. De oorzaak van het ongeval wordt nog onderzocht. Op het WK voetbal heeft Frankrijk Paraguay verslagen met 0-1, een penalty van Mbappé. Eerder op de avond versloeg Marokko Canada met 0-3 en daarmee ligt het eerste gastland uit het toernooi. In de kwartfinale speelt Marokko tegen Frankrijk. In Brussel en Antwerpen is de overwinning van Marokko uitbundig gevierd gisteravond. De overwinning was verdiend en Marokko is klaar voor de finale, zeggen de supporters.
2: C'est une victoire amplement méritée. En tout cas, je pense qu'on est prêt pour passer à la finale. Voilà, si on arrive à la finale, je pense qu'on a toutes les armes pour la gagner, cette Coupe du Monde. Je pense que le ciel est là, ses limites. On peut le faire, on peut le faire.
0: In verschillende steden in Nederland braken na de match rellen uit. In Den Haag, Rotterdam en Utrecht werd de politie bekogeld met eieren en vuurwerk. En in de Ronde van Frankrijk vertrekt de Deen Jonas Vingegaard straks in de gele leiderstrui. Vingegaard won met zijn team Visma Lease Bike de openingsetappe. Hij heeft in het klassement nu al 12 seconden voorsprong op Tadej Pogacar, die derde is. Remco Evenepoel verloor 19 seconden en is 5e, maar hij is niet ontevreden.
3: Ik heb gewoon mijn ding gedaan in de finale. Maxime heeft me nog goed afgezet in de laatste kilometer en... Ja, we hebben het resultaat gereden dat we gehoopt hadden, denk ik. Ik denk niet dat het veel sneller kon, dus we hebben ons best gedaan.
0: Zon en wolken met kans op een lokale bui, vooral in het oosten en noordoosten. Maxima tussen 20 en 27 graden. De komende dagen brede opklaringen en nog iets warmer. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio 1. Radio.

0: Yellow, yellow.
1: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
2: Amai, dat is internetjes.
1: Info op telenet.be.
3: Classics.
4: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 8:00. Een goedemorgen. VRT Nieuws met Lien de Koeman. Minister Van den Broeke wil het noodnummer voor huisartsen van wacht overnemen.

0: Van Binnenlandse Zaken na aanhoudende problemen. En de viering voor 250 jaar Verenigde Staten in Washington loopt uren vertraging op door stormweer. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke wil het nummer 1733, waarmee je een huisarts van wacht kan bereiken, overnemen van zijn collega van Binnenlandse Zaken, minister Quintin. Quintin is bevoegd voor de bezetting van de noodcentrales, maar door personeelstekorten lopen de wachttijden hoog op. En Gianni Palink, dat was een probleem tijdens de hittegolf van vorige week.
1: Ja, want de hitte deed het aantal oproepen naar de noodcentrale fors toenemen. En wie 1733 belde voor de dokter van wacht, niet voor dringende medische hulp, moest soms tot 25 minuten wachten. Frustratie bij mensen die een huisarts nodig hadden, maar ook bij de huisartsen zelf. En die problematiek doet zich kennelijk wel vaker voor, zeker in vakantieperiodes. Daarom wil Van den Broeke nu bekijken hoe zijn diensten het nummer 1733 kunnen overnemen. Maar er zijn huisartsen wachtposten die niet wachten tot dan. Bijvoorbeeld de wachtpost Druivenstreek met onder meer de gemeente Tervuren. De komende zomermaanden werken zij niet meer samen met de noodcentrale. Inwoners zullen wel nog naar 1733 kunnen bellen, maar het zullen eigen onthaalmedewerkers van de wachtpost zijn die de telefoon zullen opnemen.
0: Dankjewel, Gianni. Het Vlaams departement Omgeving gaat steeds vaker in beroep tegen gemeenten die vergunningen hebben gegeven. Het aantal procedures is in 4 jaar tijd maal 3 gegaan. Gemeenten vragen eerst advies aan de overheid voor ze een vergunning geven. En het kan niet dat de overheid dan achteraf in beroep gaat als het advies niet gevolgd wordt. Dat zegt parlementslid voor N-VA Jurgen Kallaerts, die de cijfers opvroeg.
2: Het vreemde daaraan is dus dat het louter een advies is en de gemeente dus een beslissing neemt, maar dus vervolgens de adviesinstanties of overheden, die ministeries, in beroep gaan bij een hoger niveau en zelfs naar een rechtbank stappen als ook het hoger niveau uiteindelijk zijn advies niet volgt. Ja, dat is natuurlijk lof der zotheid en dat zou moeten stoppen.
0: Het zijn vooral zo'n vreemde projecten waar de Vlaamse administratie tegen in beroep gaat. Kallaerts vindt dat ze alleen in beroep zouden mogen gaan als er duidelijk juridische fouten zijn gemaakt. In L'Église in de provincie Luxemburg zullen mogelijk scoutskampen geannuleerd worden omdat er wolven in de buurt zijn. Gisteren zijn er 20 schapen doodgebeten. De burgemeester gaat overleggen met experts of de 19 kampen in zijn gemeente veilig kunnen doorgaan. Sinds de terugkeer van de wolf in ons land is er nog geen enkele aanval op mensen geweest. De 250ste verjaardag van de Verenigde Staten is vannacht afgesloten met een groot vuurwerk in Washington. Daarvoor was er een speech van president Trump. Alles werd wel urenlang uitgesteld door een dreigend onweer. Thomas de Grave was erbij.
3: Het grootste vuurwerk ooit heeft dan toch plaatsgevonden hier op de 4 juli-viering. Al was het technisch gezien al 5 juli, want het hele slotevenement werd urenlang uitgesteld en ingekort door een onweersdreiging. Mensen hadden de hele dag in de hitte staan aanschuiven om op het moment dat de ceremonie had moeten starten te horen dat er moest geëvacueerd worden. Dat gebeurde dik tegen de zin van de tienduizenden aanwezigen. Ze bleven rondhangen en Donald Trump liet weten dat hij vast van plan was om nog zijn speech te geven. Dat werd uiteindelijk, zoals verwacht, een typische Trump-speech met veel partijpolitiek en overgoten met patriotisme. Daarna volgden 850.000 vuurwerkpijlen voor het publiek hier, voornamelijk aanhangers van de president, een beloning na een uitdagende dag.
0: In de Albanese hoofdstad Tirana zijn gisteravond tienduizenden mensen op straat gekomen om te protesteren tegen de regering. Er zijn al een paar weken protesten in Albanië. Eerst waren die gericht tegen de bouw van een luxe resort in een natuurgebied, maar de actievoerders viseren nu ook de Albanese premier en zijn regering. Ze beschuldigen hem van corruptie en eisen dat hij aftreedt.
4: Everything can be possible through corruption, and we don't want that anymore. We want a better future. We want a future when foreigners cannot come and buy our country. We want to live as Europeans. We want to live with dignity.
0: Verschillende Europarlementsleden hebben gezegd dat Albanië de plannen voor het luxe resort zou moeten opbergen, omdat anders de toetredingsgesprekken met de EU in het gedrang kunnen komen. Op het WK voetbal hebben Frankrijk en Marokko elk hun 8e finale gewonnen. Frankrijk won van Paraguay met 0-1, Marokko met 0-3 van Canada. Verslag van Tom Boudeweel.
5: Topfavoriet Frankrijk had het niet makkelijk met een stevig Paraguay dat regelmatig op en over het randje ging. Vooral Kylian Mbappé werd meermaals geviseerd, maar net hij maakte het verschil. Halverwege de tweede helft een benutte penalty, zijn 7e doelpunt op dit WK, evenveel als Messi. En zo krijgen we volgende donderdag in de kwartfinale een heruitgave van de halve finale van 4 jaar geleden. Frankrijk tegen Marokko, toch wel een duel om naar uit te kijken. Marokko had het een helft moeilijk met Canada, maar na de openingsgoal, meteen na de pauze, brak de weerstand van Canada en werd het nog 3-0. Met Canada verdwijnt het eerste gastland uit het toernooi.
0: En de overwinning van Marokko is ook bij ons gevierd, vooral in Antwerpen en Brussel. De winst was verdiend en Marokko is klaar om ook de finale te winnen, zeggen de supporters.
6: Het is een victoire amplement méritée. En tout cas, je pense qu'on est prêt pour passer à la finale. Voilà, si on arrive à la finale, je pense qu'on a toutes les armes pour la gagner, cette Coupe du Monde. Je pense que le ciel est là, ses limites. On peut le faire, on peut le faire.
0: Ook in Nederland is gevierd, maar daar braken in verschillende steden rellen uit. In Den Haag, Rotterdam en Utrecht werd de politie bekogeld met eieren en vuurwerk. Zon en wolken met kans op een lokale bui, vooral in het oosten en noordoosten. Maxima tussen 20 en 27 graden. De komende dagen brede opklaringen en nog iets warmer. Vanaf donderdag zonnig en zeer warm met maxima rond of boven 30 graden. Vooraan minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke wil het noodnummer 1733 voor een huisarts van wacht overnemen van Binnenlandse Zaken. Door personeelstekorten liepen de wachttijden er tijdens de voorbije hittegolf op tot 25 minuten. Meer in de app van VRT Nieuws. Radio 1.

0: Groeien vraagt slimme keuzes. Daarom maakt auberginekwekerij Heurles samen met Eneco Power Moves. Zo houden ze grip op hun energie, kosten en groei. Vandaag een Power Move, morgen een bedrijf in bloei. Ontdek het verhaal van familiebedrijf Heurles op eneco.be/power-move. Eneco.
1: Classics.
2: Radio 1.

0: maakt een club echt sterk. De juiste keuzes op het juiste moment. OH Leuven kiest samen met Eneco voor Power Moves. Slimme energiekeuzes die kosten beheersen en meer uit energie halen. Vandaag een Power Move, morgen een overwinning. Ontdek het volledige verhaal van OH Leuven op eneco.be/power-move. Eneco.
1: Classics.

0: elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
1: Radio 1 Classics, live.

0: Classics.
1: Radio 1.
2: Het is 9 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Lien de Kooman. Minister Van den Broeke wil het noodnummer voor huisartsen van wacht overnemen van Binnenlandse Zaken na aanhoudende problemen. En de viering voor 250 jaar Verenigde Staten in Washington loopt uren vertraging op door stormweer. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke wil het nummer 1733, waarmee je een huisarts van wacht kan bereiken, overnemen van zijn collega van Binnenlandse Zaken Quentin.

0: die is bevoegd voor de bezetting van de noodcentrales. Maar door personeelstekorten lopen de wachttijden hoog op. En Gianni Palink, dat was zeker zo tijdens de hittegolf van vorige week.
1: Ja, want de hitte deed het aantal oproepen naar de noodcentrale fors toenemen. En wie 1733 belde voor de dokter van wacht, niet voor dringende medische hulp, moest soms tot 25 minuten wachten. Frustratie bij mensen die een huisarts nodig hadden, maar ook bij de huisartsen zelf. En die problematiek doet zich kennelijk wel vaker voor, zeker in vakantieperiodes. Daarom wil Van den Broeke bekijken hoe zijn dienst uit nummer 1733 kunnen overnemen. Hij heeft dat eerder al besproken met Binnenlandse Zaken. Maar er zijn huisartsenwachtposten die niet meer wachten. Bijvoorbeeld de wachtpost Druivenstreek, met onder meer de gemeente Tervuren. De komende zomermaanden werken zij niet meer samen met de noodcentrale. Inwoners zullen wel nog naar 1733 kunnen bellen, maar het zullen eigen onthaalmensen van de wachtpost zijn die de telefoon zullen opnemen.
0: Dankjewel voor de uitleg, Gianni. Het Vlaams departement Omgeving gaat steeds vaker in beroep tegen gemeenten die vergunningen hebben gegeven. Het aantal procedures is in 4 jaar tijd maal 3 gegaan. Gemeenten vragen eerst advies aan de overheid voor ze een vergunning geven. Als dat advies niet gevolgd wordt, kan de overheid in beroep gaan. Maar dat is niet logisch, zegt N-VA-parlementslid Jurgen Kallaerts, die de cijfers opvroeg.
2: Voor eerst is het een administratie, een ministerie, die een advies formuleert aan een gemeentebestuur of een provinciebestuur. Als daar dan het woord advies wordt uitgehold, omdat men eigenlijk zegt, kijk, we geven een suggestie wat u kan doen, en dan is het aan u. Maar dan vervolgens zegt, als u mijn suggestie niet hebt gevolgd, dan ga ik vervolgens in beroep. Vind je het een zeer vreemd gegeven en het zou eigenlijk moeten stopgezet worden.
0: De Vlaamse administratie gaat vooral in beroep tegen zo'n vreemde projecten. Kallaerts vindt dat dat alleen zou mogen als er duidelijk juridische fouten zijn gemaakt. De 250ste verjaardag van de Verenigde Staten is vannacht afgesloten met een groot vuurwerk in Washington. Daarvoor was er een speech van president Trump. Alles moest wel heel lang uitgesteld worden door stormweer. Thomas de Graven was erbij.
3: Het grootste vuurwerk ooit heeft dan toch plaatsgevonden hier op de 4 juli-viering. Al was het technisch gezien al 5 juli, want het hele slotevenement werd urenlang uitgesteld en ingekort door een onweersdreiging. Mensen hadden de hele dag in de hitte staan aanschuiven om op het moment dat de ceremonie had moeten starten te horen dat er moest geëvacueerd worden. Dat gebeurde dik tegen de zin van de tienduizenden aanwezigen. Ze bleven rondhangen en Donald Trump liet weten dat hij vast van plan was om nog zijn speech te geven. Dat werd uiteindelijk, zoals verwacht, een typische Trump-speech met veel partijpolitiek en overgoten met patriotisme. Daarna volgden 850.000 vuurwerkpijlen voor het publiek hier, voornamelijk aanhangers van de president, een beloning na een uitdagende dag.
0: Er is een bosbrand uitgebroken in de buurt van Thessaloniki, de op één na grootste stad van Griekenland. Het vuur verspreidt zich snel. 3 kleine dorpen zijn geëvacueerd. De politie heeft een man van 76 gearresteerd die de brand veroorzaakt zou hebben. Ook in de Pyreneeën in Frankrijk is een nieuwe brand ontstaan. Die heeft vannacht al 900 hectare natuur verwoest. Bijna 600 brandweermensen zijn daar aan het blussen. En ook in Spanje en Portugal woeden nog altijd zware bosbranden. Op het WK voetbal hebben Frankrijk en Marokko elk hun 8e finale gewonnen. Frankrijk won van Paraguay met 0-1, Marokko met 0-3 van Canada. Een verslag van Tom Boudeweel.
4: Topfavoriet Frankrijk had het niet makkelijk met een stevig Paraguay dat regelmatig op en over het randje ging. Vooral Kylian Mbappé werd meermaals geviseerd, maar net hij maakte het verschil. Halverwege de tweede helft een benutte penalty, zijn 7e doelpunt op dit WK, evenveel als Messi. En zo krijgen we volgende donderdag in de kwartfinale een heruitgave van de halve finale van 4 jaar geleden. Frankrijk tegen Marokko, toch wel een duel om naar uit te kijken. Marokko had het een helft moeilijk met Canada, maar na de openingsgoal, meteen na de pauze, brak de weerstand van Canada en werd het nog 3-0. Met Canada verdwijnt het eerste gastland uit het toernooi.
0: De overwinning van Marokko is ook bij ons gevierd, vooral in Antwerpen en Brussel. De winst was verdiend en Marokko is klaar om ook de finale te winnen, zeggen de supporters.
5: Het is een victoire amplement mérité. En tout cas, je pense qu'on est prêt pour passer à la finale. Voilà, si on arrive à la finale, je pense qu'on a toutes les armes pour la gagner, cette Coupe du Monde. Je pense que le ciel est là, ses limites. On peut le faire, on peut le faire.
0: Ook in Nederland is gevierd, maar daar braken in verschillende steden rellen uit. In Den Haag, Rotterdam en Utrecht werd de politie bekogeld met eieren en vuurwerk. Zon en wolken vandaag met kans op een lokale bui, vooral in het oosten en noordoosten. Maxima tussen 20 en 27 graden. De komende dagen brede opklaringen en nog iets warmer. Vanaf donderdag zonnig en zeer warm met maxima rond of boven 30 graden. Vooraan in dit nieuws, minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke wil het noodnummer 1733 voor een huisarts van wacht overnemen van Binnenlandse Zaken. Door personeelstekorten liepen de wachttijden er tijdens de voorbije hittegolf heel lang op. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Radio 1. Radio.

0: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 2 mango's voor maar 2 euro.
1: 2 mango's voor 2 euro. Dat smaakt naar zomer in huis.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Radio 1 Classics, live.

0: Classics.
1: Radio 1.
2: Het is 10:00. Goedemorgen. VRT Nieuws met Linde Koman. Federaal minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke wil het nummer 1733 van de huisartsenwachtposten overnemen van Binnenlandse Zaken. Dat is op dit moment bevoegd voor de werking van de noodcentrales, maar door een personeelstekort lopen de wachttijden hoog op bij 1733. Tijdens de hittegolf vorige week moesten bellers tot 25 minuten wachten voor ze geholpen werden. De Vlaamse overheid gaat steeds vaker in beroep tegen vergunningen die uitgereikt zijn door gemeentebesturen. In 4 jaar tijd is het aantal procedures verdrievoudigd. Gemeenten vragen eerst advies aan de Vlaamse overheid voor ze een vergunning geven. En het kan niet dat de overheid dan achteraf in beroep gaat als dat advies niet gevolgd wordt. Dat zegt parlementslid voor N-VA Jurgen Kallaerts, die de cijfers opvroeg.
3: Het vreemde daaraan is dus dat het louter een advies is en de gemeente dus een beslissing neemt, maar dus vervolgens de adviesinstanties of overheden, die ministeries, in beroep gaan bij een hoger niveau en zelfs naar een rechtbank stappen als ook het hoger niveau uiteindelijk zijn advies niet volgt. Ja, dat is natuurlijk lof der zotheid en dat zou moeten stoppen.
2: De Vlaamse administratie gaat vooral in beroep tegen zo'n vreemde projecten. In Turnhout in de Antwerpse Kempen is iemand in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht na verkeersagressie. Volgens het parket ontstond er een ruzie tussen de inzittenden van een auto en 2 voetgangers. Die is uitgedraaid op een vechtpartij. De autobestuurder raakte zwaar gewond. De 2 voetgangers zijn opgepakt.

0: In Teheran, de hoofdstad van Iran, zijn honderdduizenden mensen samengekomen om te bidden voor de gedode religieuze leider Ali Khamenei. De gebeden zijn onderdeel van de uitgebreide uitvaartplechtigheden voor Khamenei. Die zullen duren tot hij donderdag begraven wordt. De grote afwezige is Mojtaba Khamenei, zijn zoon die aangeduid is als opvolger. Hij raakte zwaar gewond bij hetzelfde bombardement waarbij zijn vader gedood werd eind februari en hij is sindsdien nog niet in het openbaar gezien. Afwisselend zon en wolken met kans op een bui in het oosten en noordoosten. We halen zo'n 25 graden in het centrum van het land. De komende dagen wordt het stilaan weer warmer. Vanaf donderdag zitten we opnieuw rond of boven de 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Wat wordt het vandaag?
0: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
2: Oh, dat is een makkie.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Classics. Radio 1.

0: mis niets van Rockwerchter live. Het hele weekend op VRT Max.
1: Dit jaar stream je ook volledige concerten live op VRT Max.
2: Powered by KBC.
3: Van oordoppen tot pop-up tenten. Alles voor je festival vind je bij Bol, de festivalwinkel.
2: Classics.
4: Radio 1.

0: Classics.
1: Radio 1.
2: Het is 11 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Lien de Koman. In de Pyreneeën in Frankrijk heeft de bosbrand die gisteravond uitbrak al 900 hectare verwoest. Het vuur ontstond in een moeilijk te bereiken gebied in de buurt van Perpignan. Er zijn zo'n 600 brandweermensen ter plaatse, maar de brand blijft uitbreiden. Ook in de Gare in het zuiden van Frankrijk is gisteravond een nieuwe brand uitgebroken. Daar is intussen 40 hectare natuur verwoest. Er zijn op dit moment ook zware bosbranden in Spanje, Portugal en Griekenland. In Floren in de provincie Nama heeft een losgeslagen paard gisteravond 7 personen verwond. 5 van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn dit weekend folklorefeesten in Floren en tijdens een optocht werden schoten gelost. Het paard sloeg in paniek en stormde de massa in. De organisatoren bekijken vandaag of de feesten nog kunnen doorgaan zoals gepland. In New York zijn 8 mensen gewond geraakt bij een schietpartij gisteravond laat. Dat meldt ABC News op basis van de politie van New York. Het incident gebeurde op Coney Island in Brooklyn. 4 van de slachtoffers zijn kinderen. De jongste is een jongen van 6. Er is niemand gestorven. 1 vrouw is wel nog in kritieke toestand in het ziekenhuis. De rest van de gewonden is stabiel. De politie heeft nog geen verdachte kunnen arresteren. In Teheran, de hoofdstad van Iran, zijn honderdduizenden mensen samengekomen om te bidden voor de gedode religieuze leider Ali Khamenei. De gebeden zijn onderdeel van de uitgebreide uitvaartplechtigheden voor Khamenei. Die zullen duren tot hij donderdag begraven wordt. De grote afwezige is Mojtaba Khamenei, zijn zoon die aangeduid is als opvolger. Hij raakte zwaar gewond bij hetzelfde bombardement waarbij zijn vader gedood werd eind februari. En sindsdien is hij nog altijd niet in het openbaar gezien. Zon en wolken met kans op een bui in het oosten en noordoosten. We halen zo'n 25 graden in het centrum van het land. De komende dagen wordt het stilaan warmer. Vanaf donderdag zitten we weer rond of boven de 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

0: Bij de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Wat wordt het vandaag?
0: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
2: Oh, dat is een makkie.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 12 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Lien de Koeman. De bosbranden in Zuid-Europa razen verder. Er zijn al duizenden hectare natuur verwoest. En het KMI verwacht de komende dagen een nieuwe hittegolf. Het zuiden van Europa wordt getroffen door een hittegolf en verschillende grote bosbranden. Onder meer in de buurt van de Franse stad Perpignan zijn al verschillende hectare in rook opgegaan. Gianni Palink, is die brand daar intussen al onder controle?
2: Wel, volgens de lokale autoriteiten van het departement, de Pyrénées-Oriental, is de intensiteit van de brand in elk geval wel al afgenomen. De bosbrand daar, in de buurt van Perpignan, brak gisteravond uit over bijna 1000 hectare. Zo'n 600 brandweerlui zijn er ingezet om het vuur te bestrijden. En het is niet het enige getroffen departement in Frankrijk. Ook in de Drôme, ten zuiden van Lyon, woedt een brand in onbewoond bergachtig gebied, nu al 3 dagen. En de oppervlakte van het getroffen gebied is afgelopen nacht nog verdubbeld plots door de ongunstige wind. Ook in Spanje brandt het, dichtbij de Costa Brava. Die brand lijkt intussen gestabiliseerd. De lockdown van 7 gemeenten is erop geheven, maar de brandweer blijft erg waakzaam. En in Portugal bestrijden momenteel zo'n 1300 brandweerlieden 2 grote bosbranden, vooral in de buurt van de gemeente Vuzela, tussen Porto en Coimbra is dat.
1: Dankjewel, Gianni. En in Griekenland zijn 2 fabrieken verwoest door een brand in de buurt van Thessaloniki. Dat is de op 1 na grootste stad van Griekenland. Het vuur is daar intussen wel grotendeels onder controle. Dat vertelt correspondent Bruno Tersago.
3: Maar op dit moment is het probleem in Thessaloniki dat er een grote wolk van toxische stoffen boven de stad hangt. Want er is een recyclagefabriek in de vlammen opgegaan. En die brand in die fabriek, die is moeilijk onder controle te krijgen op dit moment. Het advies is binnenblijven, ramen en deuren dicht houden. En zelfs ook geen airconditioning gebruiken, omdat je dan lucht van buitenaf gebruikt om de airconditioning te verversen. Dus het is even puffen en zweten in Thessaloniki vandaag tot die brand onder controle raakt.
1: De politie heeft een man van 76 liever gearresteerd. Die zou de brand veroorzaakt hebben toen hij dronken was. Eerder deze week vielen bij een bosbrand in Griekenland al 2 doden, een man en zijn zoon van 12. De bosbranden in Zuid-Europa zijn het gevolg van extreme hitte en droogte. Het vuur wordt daar nog extra aangewakkerd door de wind. En ook bij ons komt er vanaf donderdag weer een heel warme periode aan. Het KMI verwacht een nieuwe hittegolf. Sabine Hagedoren, wat zijn de verwachtingen?
4: Vandaag hebben we nog temperaturen rond 24 graden. Dat is warm, maar draaglijk. Volgende week daarentegen gaan de temperaturen de hoogte in. Tot en met woensdag halen we op de meeste plaatsen net geen 30 graden. Misschien heel lokaal. Maar vanaf donderdag verwachten we temperaturen rond en boven 30 graden voor het centrum van het land. Dus een volgende hittegolf zit er aan te komen. Mogelijk niet zo intens als de vorige, maar misschien wel voor een redelijk lange periode.
1: Dankjewel, Sabine. En het Vlaams departement Zorg heeft de waarschuwingsfase voor hitte afgekondigd. Het vraagt aan iedereen die werkt met kwetsbare groepen, zoals ouderen, jongeren, kinderen en chronisch zieken, om extra maatregelen te nemen tegen de hitte. Op een parachutefestival in Namen is gisteren een parachutiste om het leven gekomen. Haar parachute begon tijdens een sprong om een nog onbekende reden te tollen. Ze probeerde zich nog los te maken om haar reserveparachute te openen, maar dat lukte niet meer. Het evenement, dat ook vandaag nog zou doorgaan, zal wellicht geannuleerd worden. In Florennes, nog in de provincie Namen, heeft een losgeslagen paard gisteravond 7 personen verwond. 5 van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn dit weekend folklorefeesten in Florennes en tijdens een optocht werden schoten gelost. Het paard is in paniek geslagen en de massa ingestormd. De Russische president Poetin en de Oekraïense president Zelensky hebben allebei gebeld met de Amerikaanse president.

0: Trump voor de 250ste verjaardag van de VS. Het gesprek met Poetin duurde zelfs anderhalf uur. En volgens het Kremlin heeft Trump opnieuw gezegd dat hij wil helpen om tot een diplomatieke oplossing te komen in de oorlog met Oekraïne. Zelensky zei dat het gesprek met Trump constructief was, maar dat het belangrijk is dat de VS blijft bemiddelen. De Rode Duivels maken zich klaar voor hun wedstrijd van de 8e finales op het WK voetbal tegen de Verenigde Staten. De aftrap is in de nacht van maandag op dinsdag om 2 uur onze tijd. Gisteren trainden de Rode Duivels nog eens achter gesloten deuren en ze zijn allemaal fit. De Amerikanen moeten het doen zonder hun topschutter die een rode kaart heeft gekregen in de vorige match. Verdediger Serginho Dest is geboren in Nederland en hij verwacht een spannende wedstrijd.
1: Ja, ik denk wel dat het een soort van gelijke wedstrijd is. Ik denk wel een beetje 50-50. Zij hebben goede spelers, maar wij hebben dat ook. En wij zitten heel goed in het tournament. En zij bij vlagen ook, maar bij vlagen ook wat minder. Dus het gaat gewoon een spannende wedstrijd worden. En we mogen de beste winnen.
0: In maart wonnen de Rode Duivels nog een oefenwedstrijd tegen de VS met 2-5. En in de Ronde van Frankrijk maken de renners zich klaar voor de eerste rit. Na de ploegentijdrit van gisteren startte Deen Jonas Vingegaard in het geel. Hij heeft 8 seconden voorsprong op de Italiaan Filippo Ganna en 12 op de Sloveense topfavoriet Pogacar. Remco Evenepoel staat 5e in het algemeen klassement en volgt op 19 seconden van Vingegaard. Ook vandaag blijft de Tour in Catalonië. De rit gaat van Tarragona naar Barcelona. Daar wacht een lus met 3 keer de klim naar Montjuïc, waar ook de finish ligt. De start is straks om 2:05. Deze namiddag opklaringen en wolken in het noordoosten en oosten. Kans op een bui. We halen zo'n 25 graden in het centrum. Het KMI verwacht de komende dagen een nieuwe hittegolf. Morgen al maxima van 26 tot 30 graden en daarna nog wat warmer. Vooraan in dit nieuws de bosbranden in Zuid-Europa. Onder meer bij Perpignan en Lyon in Frankrijk zijn al grote gebieden natuur verwoest. In Griekenland zijn 2 fabrieken in vlammen opgegaan. Je leest er meer over in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 1.

0: Zalando.
1: Wat doe ik aan voor die barbecue?
0: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
1: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
0: Ja, die look, dat komt helemaal goed. Solden bij Zalando.
2: Classics. Radio.

survive.

0: Nee, het vuur brak er gisteravond uit. In de loop van de ochtend nam de intensiteit ervan af, maar door de wind is het weer in kracht toegenomen nu. Meer dan 1300 hectare is al vernield, honderden brandweerlui zijn er in de weer en versterking is onderweg. Het is niet het enige getroffen departement in Frankrijk. Ook in de Drôme, ten zuiden van Lyon, woedt een brand in onbewoond bergachtig gebied, nu al 3 dagen daar. En de oppervlakte van het getroffen gebied is afgelopen nacht verdubbeld door de ongunstige wind. Ook in Spanje brandt het, dicht bij de Costa Brava. Die brand lijkt intussen gestabiliseerd. De lockdown van 7 gemeenten is er opgeheven, maar de brandweer verwacht opnieuw een moeilijke dag daar. En in Portugal is de brand in de buurt van de gemeente Vuzela nog niet volledig onder controle. Daar zijn zo'n 1200 brandweerlieden ingezet. Zij hopen in de loop van de namiddag het vuur onder controle te krijgen, omdat de omstandigheden daar nu gunstiger zouden zijn.
1: Dankjewel, Gianni. In Griekenland zijn 2 fabrieken verwoest door een brand in de buurt van Thessaloniki, de op 1 na grootste stad van Griekenland. Het vuur is daar intussen wel grotendeels onder controle, vertelt correspondent Bruno Tersago.
2: Maar op dit moment is het probleem in Thessaloniki dat er een grote wolk van toxische stoffen boven de stad hangt, want er is een recyclagefabriek in de vlammen opgegaan. En die brand in die fabriek, die is moeilijk onder controle te krijgen op dit moment. Het advies is binnenblijven, ramen en deuren dicht houden en zelfs ook geen airconditioning gebruiken, omdat je dan lucht van buitenaf gebruikt om de airconditioning te verversen. Dus ja, het is even puffen en zweten in Thessaloniki vandaag tot die brand onder controle raakt.
1: De politie heeft een man van 76 gearresteerd. Die zou de brand veroorzaakt hebben toen hij dronken was. Eerder deze week vielen bij een bosbrand in Griekenland 2 doden, een man en zijn zoon van 12. Die bosbranden in Zuid-Europa zijn het gevolg van extreme hitte en droogte. En het vuur wordt nog extra aangewakkerd door de wind. Ook bij ons komt er weer een heel warme periode aan. Sabine Hagedoren blikt vooruit.
3: Vandaag hebben we nog temperaturen rond 24 graden. Dat is warm, maar draaglijk. Volgende week daarentegen gaan de temperaturen de hoogte in. Tot en met woensdag halen we op de meeste plaatsen net geen 30 graden. Misschien heel lokaal. Maar vanaf donderdag verwachten we temperaturen rond en boven 30 graden voor het centrum van het land. Dus een volgende hittegolf zit er aan te komen. Mogelijk niet zo intens als de vorige, maar misschien wel voor een redelijk lange periode.
1: Het Vlaams departement Zorg heeft de waarschuwingsfase voor hitte afgekondigd. Het vraagt aan iedereen die werkt met kwetsbare groepen, zoals ouderen, jonge kinderen en chronisch zieken, om extra maatregelen te nemen tegen de hitte. Op een parachutefestival in Namen is gisteren een parachutiste om het leven gekomen. De parachute van de vrouw begon tijdens een sprong om een nog onbekende reden te tollen. Ze probeerde zich nog los te maken om haar reserveparachute te openen, maar dat lukte niet meer. Er loopt een onderzoek naar wat er is fout gelopen. De Russische president Poetin en de Oekraïnse president Zelensky hebben allebei gebeld met de Amerikaanse president Trump voor de 250ste verjaardag van de VS. Het gesprek met Poetin duurde zelfs 1,5 uur en volgens het Kremlin heeft Trump opnieuw gezegd dat hij wil helpen om tot een diplomatieke oplossing te komen in de oorlog met Oekraïne. Zelensky zei dat het gesprek met Trump constructief was en dat het belangrijk is dat de VS blijft bemiddelen. De Rode Duivels maken zich stilaan klaar voor hun wedstrijd in de 8e finales op het WK voetbal tegen de Verenigde Staten. Gisteren trainden de Duivels nog eens achter gesloten deuren. Ze zijn ook allemaal fit. De aftrap is in de nacht van maandag op dinsdag om 2 uur onze tijd. De Amerikanen moeten het zonder hun topschutter doen die een rode kaart kreeg in de vorige wedstrijd. Verdediger Sergino Dest is geboren in Nederland en hij verwacht een spannende wedstrijd.
4: Ja, ik denk wel dat het een soort van gelijke wedstrijd is. Ik denk wel een beetje 50-50. Zij hebben goede spelers, maar wij hebben dat ook. En wij zitten heel goed in het tournament. En zij bij vlagen ook, maar bij vlagen ook wat minder. Dus het gaat gewoon een spannende wedstrijd worden. En we mogen de beste winnen.
1: In maart wonnen de Rode Duivels nog een oefenwedstrijd tegen de VS met 2-5. En in de Ronde van Frankrijk beginnen de renners over minder dan een uur aan de eerste gewone rit. Na de ploegentijdrit van gisteren startte Deen Jonas Vingegaard in het geel. Hij heeft 8 seconden voorsprong op de Italiaan Filippo Ganna en 12 op de Sloveense topfavoriet Tadej Pogacar. Remco Evenepoel staat 5e in het algemeen klassement en volgt op 19 seconden van Vingegaard. Ook vandaag blijft de Tour in Catalonië. De rit gaat van Tarragona naar Barcelona. Barcelona. Daar wacht een lus met drie keer

0: De klim naar Montjuïc, waar ook de finish ligt. Deze namiddag opklaringen en wolken in het noordoosten en oosten is er kans op een bui. We halen zo'n 25 graden in het centrum. En het KMI verwacht de komende dagen een nieuwe hittegolf. Morgen al maxima van 26 tot 30 graden en daarna nog wat warmer. De hitte en droogte veroorzaakt al dagenlang bosbranden in Zuid-Europa. Daarmee begon dit nieuws. Onder meer in Perpignan en Lyon in Frankrijk zijn al grote gebieden natuur verwoest. In Griekenland zijn twee fabrieken in vlammen opgegaan. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 1. Radio.

0: Dat maakt een club echt sterk. De juiste keuzes op het juiste moment. OH Leuven kiest samen met Eneco voor Power Moves. Slimme energiekeuzes die kosten beheersen en meer uit energie halen. Vandaag een Power Move, morgen een overwinning. Ontdek het volledige verhaal van OH Leuven op eneco.be/power-move. Eneco. Knaldi.
1: Vanaf morgen bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis.

0: Radio 1 Classics live.
1: Langteisteren lijken op enkele plaatsen stilaan onder controle te raken. De brand bij de Costa Brava in Spanje lijkt gestabiliseerd. De lockdown van 7 gemeenten is er opgeheven, maar de brandweer blijft waakzaam. In Portugal heeft de brandweer ongeveer 80% van de brand in de buurt van Fuzela, ten zuidoosten van Porto, onder controle. In 3 dagen brandde er zo'n 13.000 hectare af. In Frankrijk bestrijden bijna 600 brandweerlui een brand in de buurt van Perpignan. En in Griekenland verwoestte het vuur 2 fabrieken in de buurt van Thessaloniki, de op 1 na grootste stad van Griekenland. De brand in een recyclagefabriek raakt moeilijk onder controle en verspreidt een toxische wolk. Eerder deze week vielen in Griekenland 2 doden bij de bosbranden. In de Ronde van Frankrijk zijn de renners zojuist begonnen aan de eerste gewone rit na de ploegentijdrit van gisteren. De rit gaat van Tarragona naar Barcelona. De Tour blijft dus nog een dagje in Catalonië. Christel van der Goor, wat mogen we verwachten van deze tweede etappe?
2: Wel hopelijk een heel explosieve finale, hè, want we krijgen 3 lokale ronden van 13 kilometer op en rond de Olympische Heuvel van Montjuïc, net buiten het centrum van Barcelona, met 2 steile hellingen daarin. Dus dan denken we vooral aan puntjes voor die finale. En dan denken we aan namen als Pogacar natuurlijk, Tom Pitcock. We hebben Del Toro, Vinegaard, de gele truidrager, Paul Sexas, wie weet Mathieu van der Poel en natuurlijk ene Remco Evenepoel.
1: Bedankt Christophe. En Remco Evenepoel die verwacht ook een pittige finale.
3: Ik denk dat er veel zal afhangen van welke vlucht dat er wegrijdt, hoeveel dat ze voor hebben enzovoort. Afhankelijk van wat dat Visma ook zal doen. Dan daarna zal het wel elk rondje harder en harder gaan. Dus het zal een heel lange en explosieve finale worden.
1: Deze namiddag opklaringen en wolken. In het noordoosten en oosten is er kans op een bui. We halen zo'n 25 graden in het centrum. En het KMI verwacht de komende dagen een nieuwe hittegolf. Morgen al maximaal van 26 tot 30 graden. En daarna nog wat warmer. Meer in de app van VRT Nieuws. Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 3:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Nathalie Vermuijten. Een van de verdachten van een zwaar geval van verkeersagressie gisteren in Turnhout is aangehouden op verdenking van poging tot doodslag. De verdachten zijn twee voetgangers. De bestuurder waarmee ze ruzie kregen ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Lieselotte Klaasens van het parket legt uit.
2: Twee personen, een man van 35 jaar en een vrouw van 38 jaar, die zijn gisteren gearresteerd en verhoord. Ze zijn vandaag voor de onderzoeksrechter in Turnhout geleid. De man die is aangehouden en in verdenking gesteld van poging doodslag. De vrouw heeft voorwaarden gekregen en is in verdenking gesteld van opzettelijke slagen aan een van de inzittenden.
1: Op de afrit van de E19 is vannacht een auto in de gracht beland ter hoogte van de afrit UZA. De bestuurder verloor de controle over zijn stuur, waarna de auto meerdere keren over de kop zou zijn gegaan. De brandweer kwam ter plaatse om de bestuurder en de

0: Radio 1 Classics live
1: in Gaza. In de Ronde van Frankrijk zijn de renners bezig aan de eerste gewone rit na de ploegentijdrit van gisteren. Deze tweede etappe gaat van Tarragona naar Barcelona. Christophe van der Goor, er zijn al enkele vroege vluchters, zijn die goed weggeraakt?
2: Ja hoor, want die hebben een voorsprong van 3,5 minuut op het peloton. Dit zijn de namen, minder bekende namen. De Duitse kampioen Felix Engelhardt, een Nederlander Frank van den Broek en een landgenoot van hem, Alex Molenaar. Die hebben een voorsprong gekregen van het peloton van 3,5 minuut. Het peloton onder leiding van de ploegmaats van Tom Pidcock. Want Tom Pidcock, de Brit, hij vindt hier straks op Montjuïc echt wel een uitdagende aankomst om te gaan voor die ritoverwinning. Maar uiteraard, zoals al een paar keer gezegd, hij is heus niet alleen. Want ook Pogacar, Vingegaard en de Remco Evenepoels van deze wereld zijn tuk op de finale van vandaag.
1: Dankjewel, Christophe. En op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon is Elise Mertens uitgeschakeld in de tweede ronde van het dubbeltoernooi. Mertens won dat toernooi vorig jaar nog en ook in 2021. Nu verloor Mertens met haar Chinese dubbelpartner Zhang in 3 sets van een Taiwanees duo. Mertens doet wel nog mee in het enkelspel. Gisteren stunte ze door in de derde ronde het nummer 2 van de wereld uit te schakelen. Opklaringen en wolken en vooral in het noordoosten en oosten is er kans op een bui bij maximaal tussen 20 en 27 graden. Morgen vrij zonnig en warm, 26 tot 30 graden. In de loop van volgende week vaak zonnig en maximaal van 30 graden en meer. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 4 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Nathalie Vermuiten. Bij een diefstal met geweld in een huis in Kasterlee in de Antwerpse Kempen is een bewoner gewond geraakt. Lieselotte Klaasens van het parket vertelt wat er gebeurd is.
2: 4 gewapende en gemaskerde mannen drongen daar een woning binnen door het raam op de eerste verdieping in te slaan. De bewoner is bij de feiten gewond geraakt. Er konden de daders ook buit worden gemaakt. Nu, de daders zijn op dit moment nog steeds spoorloos. Het verder onderzoek zal gebeuren door de federale politie.
1: Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin vindt het goed dat het noodnummer 1733 om de dokter Van Wacht te bereiken weer onder de bevoegdheid van Volksgezondheid zou vallen. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke wil dat nummer weer overnemen en dus weghalen bij Binnenlandse Zaken, nadat de wachttijden bij dat nummer sterk opliepen tijdens de recente hittegolf. Ook minister Quintin vindt dat logisch. Het noodnummer 112 voor dringende hulp zou wel onder Binnenlandse Zaken blijven. De bosbranden in de Spaanse toeristische regio Costa Brava zijn onder controle, maar de brandweer vreest opflakkeringen of nieuwe brandhaarden. Want de nieuwe hittegolf doet de temperaturen weer stijgen en de planten en bomen zijn uitgedroogd, wat het ontstaan van een nieuwe brand vergemakkelijkt. Bij de bosbranden van de voorbije dagen is goed 2000 hectare in rook opgegaan. Later vandaag beslist de organisatie van de Ronde van Frankrijk of de rit van morgen wel kan doorgaan. Die brengt de renners langs de oostelijke Pyreneeën aan de Frans-Spaanse grens en daar lijken de bosbranden aan te wakkeren. Om veiligheidsredenen wordt de etappe dus mogelijk geschrapt.

0: Hier komt nu in dit, op dit ogenblik in de problemen, 75 kilometer nog op weg naar Barcelona.
1: Dankjewel, Christophe. En motocross nog. Lucas Koenen heeft de MXGP in Zuid-Afrika gewonnen. Koenen won zowel de eerste als de tweede reeks. Onze landgenoot verstevigt zo zijn leidersplaats in de WK-stand. Zijn broer Sascha Koenen had pech in de MX2-klasse. Hij werd pas zesde, maar ook hij blijft leider in zijn klasse. Opklaringen en wolken. In het noordoosten en oosten is er kans op een bui bij maximaal tussen 20 en 27 graden. Morgen vrij zonnig en 26 tot 30 graden. In de loop van volgende week vaak zonnig en maximaal van 30 graden en meer. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 1.

0: Wat maakt een club echt sterk? De juiste keuzes op het juiste moment. OH Leuven kiest samen met Eneco voor Power Moves. Slimme energiekeuzes die kosten beheersen en meer uit energie halen. Vandaag een Power Move, morgen een overwinning. Ontdek het volledige verhaal van OH Leuven op eneco.be/power-move. Eneco.
1: Mis niets van Rockwerchten live. Het hele weekend op VRT Max.
2: Dit jaar stream je ook volledige concerten live op VRT Max.
3: Powered by KBC.
4: Van oordoppen tot pop-up tenten. Alles voor je festival vind je bij Bol, de festivalwinkel.
5: Bij Zalando.
6: Wat doe ik aan voor die barbecue?
5: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
6: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
5: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
7: Solden bij Zalando.
8: Classics.
9: Radio 1.

0: let you know. You one of my kind.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Wat wordt het vandaag?
1: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
3: Oh, dat is een makkie.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Classics.
5: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 5:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Nathalie Vermuiten. Na 4 dagen vol muziek loopt Rock Werchter stilaan op zijn einde. Het Belgisch fregat Leopold 1 heeft een technisch defect en we gaan live naar de finale van de tweede rit in de Ronde van Frankrijk. Het is vandaag de laatste dag van het festival Rock Werchter in Rotselaar. Alleen de 2 weekenddagen waren volledig uitverkocht, met elke dag zo'n 90.000 bezoekers. Stijn de Fort ging de sfeer opsnuiven op de weide.
2: De Belgische punkband Kaat van Stralen mag het hoofdpodium openen op deze laatste festivaldag. Dan is er ook de Gentse groep Dressed Like Boys. Het publiek staat tot ver buiten de tent.
3: Fantastisch. Heel emotioneel. De jonge Elton John, top.
4: De Belgische artiesten worden onderschat.
2: Het terrein is dit jaar 1,5 hectare groter en de tent Club C staat op een andere plaats.
5: Anders heb je vaak zo de echo van alle podia tegelijk. Dus voor mij is het eigenlijk goed. Het is zo'n gezellig hoekje. Ja.
6: Het is veel open, waardoor dat je plaats hebt en een open gevoel hebt.
2: Het was een editie met perfect festivalweer. Maar 4 dagen Werchter, dat vreet aan je portefeuille.
3: We hebben het al een paar keer uitgerekend en de getallen

0: die daar de komende weken doorgaan. Maar er is geen reden tot ongerustheid, zegt Joachim Merke van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek.
1: Er zijn overal in Europa wolven en daar kamperen overal mensen tussen. En het is dus uiterst zelden dat een wolf een mens aanvalt. Dat is ook in België nog niet gebeurd. Ik denk dat het informeren van jeugdbewegingen met objectieve informatie, dat het belangrijkste is.
0: De bosbranden in Zuid-Europa dreigen een probleem te worden voor de Ronde van Frankrijk. Later vandaag beslist de organisatie van de Tour of de rit van morgen wel gereden kan worden. Die brengt de renners langs de oostelijke Pyreneeën aan de Frans-Spaanse grens en daar lijken de bosbranden aan te wakkeren. Om veiligheidsredenen zou het dus kunnen dat die etappe geschrapt wordt en ook rit 4 komt mogelijk in gevaar. En in die Ronde van Frankrijk rijden de renners momenteel de lokale lus in Barcelona in de finale van de tweede rit. Christophe van der Goor, hoeveel kilometer hebben ze nog te gaan?
2: Nog 25 kilometer en ik denk dat we een geweldige ontknoping gaan zien van deze tweede etappe in Barcelona. Want er blijven op dit ogenblik bij het binnenrijden van het lokale circuit en na één steile helling nog maar 25-30 renners over van het peloton. En dat zijn alle tenoren met Pogacar, Vingegaard, Remco, Evenepoel, Mathieu van der Poel erbij. En een heel slecht moment, een lekke band voor de jonge Fransman Paul Seixas. Die moet proberen weer vooraan aansluiting te vinden. Op zijn tour is eigenlijk spreekwoordelijk al over 25 kilometer nog in broeierig warme omstandigheden in Barcelona.
0: Dankjewel Christophe. En op het Grand Slam tennis toernooi van Wimbledon is Elise Mertens uitgeschakeld in de tweede ronde van het dubbelspel. Mertens won het dubbeltoernooi van Wimbledon vorig jaar nog en ook in 2021. Nu verloor Mertens met haar Chinese dubbelpartner in 3 sets van een Taiwanese duo. Mertens doet wel nog mee in het enkelspel. Gisteren stunte ze door in de derde ronde het nummer 2 van de wereld uit te schakelen. Vanavond en vannacht licht bewolkt bij minima van 10 tot 18 graden. Morgen vrij zonnig en maxima van 24 tot 30 graden. Ook daarna vaak zonnig en maxima richting 30 graden of meer. We beginnen heel waarschijnlijk aan een nieuwe hittegolf. En we begonnen het nieuws op de festivalweide van Rock Werchter. Het is vandaag de vierde en laatste dag. Alleen de weekenddagen waren uitverkocht met telkens 90.000 bezoekers. Meer op vrtnieuws.be.
3: Radio 1. Radio.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 6:00. Goedenavond. VRT Nieuws met Nathalie Vermuiten. We maken de balans op van Rock Werchter. Het Belgisch fregat Leopold 1 heeft een technisch defect en Isaac Del Toro wint de tweede rit in de Ronde van Frankrijk. De twee volgende ritten worden bedreigd door bosbranden. Het is vandaag de laatste dag van het festival Rock Werchter. Alleen de twee weekenddagen waren volledig uitverkocht, met elke dag zo'n 90.000 bezoekers. Stijn de Vart ging de sfeer opsnuiven op de weide.
2: De Belgische punkband Kaat van Stralen mag het hoofdpodium openen op deze laatste festivaldag. Dan is er ook de Gentse groep Dressed Like Boys. Het publiek staat tot ver buiten de tent.
3: Fantastisch. Heel emotioneel. De jonge Elton John, top.
4: De Belgische artiesten worden onderschat.
2: Het terrein is dit jaar 1,5 hectare groter en de tent Club C staat op een andere plaats.
5: Anders heb je vaak zo de echo van alle podia tegelijk. Dus voor mij is het eigenlijk goed. Het is zo'n gezellig hoekje. Ja.
6: Het is veel open, waardoor je plaats hebt en een open gevoel hebt.
2: Het was een editie met perfect festivalweer. Maar 4 dagen Werchter, dat vreet aan je portefeuille.
3: We hebben het al een paar keer uitgerekend en de getallen zijn echt pijnlijk. 500 euro?
2: De Britse new wave band The Cure sluit vanavond het festival af.
1: Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quentin vindt het een goed idee dat het noodnummer 1733 om de dokter van wacht te bereiken weer onder de bevoegdheid van Volksgezondheid zou vallen. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke wil dat nummer weer overnemen en dus weghalen bij Binnenlandse Zaken nadat de wachttijden bij het nummer 1733 sterk waren opgelopen tijdens de recente hittegolf. Ook minister Quentin vindt dat logisch. Het noodnummer 112 voor dringende hulp zou wel bij Binnenlandse Zaken blijven. De man van 35 die verdacht wordt van een zwaar geval van verkeersagressie gisteren in Turnhout is aangehouden op verdenking van poging tot doodslag. De vrouw van 38 die bij hem was, wordt verdacht van opzettelijke slagen. Zij is vrij onder voorwaarden. De twee verdachten waren te voet. De bestuurder waarmee ze ruzie kregen ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De Belgische marine kan op dit moment geen beroep doen op haar twee fregatten. Het ene, de Louise Marie, wordt momenteel onderhouden. Het andere, de Leopold 1, ligt met een technisch defect in een Amerikaanse marinebasis. Het defect herstellen is niet vanzelfsprekend, omdat het fregat al 35 jaar oud is. Het is een probleem dat onze beide fregatten buiten strijd zijn, zegt vice-admiraal buitendienst Wim Robrecht, die ooit kapitein was van de Leopold 1.
7: Als we kijken wat er eigenlijk allemaal aan koopt vaardij binnen België voor de haven van Antwerpen, Gent en andere als toeleveringshaven is voor Europa, niet enkel voor België, hebben wij maritieme belangen te verdedigen. Als we kijken wat er gebeurt in Hormuz, dan is het niet enkel een mijnenbestrijdingscapaciteit die daar nodig is, maar ook escorten op een bepaald ogenblik. Je moet u goed kunnen beschermen.
1: De Belgische marine heeft 2 nieuwe fregatten besteld, maar die zullen pas klaar zijn in 2034. Jeugdbewegingen die deze zomer op kamp gaan naar de Ardense bossen moeten niet bang zijn voor wolven. Dat zegt wolvenkenner Joachim Merquin van het

0: Radio 1 Classics live.
1: Die gevestigd, maar die laten zich amper zien. Die zijn daar helemaal gefocust op wilde prooien. En ja, af en toe, zeker wanneer er jongen zijn, is die kans wat groter dat er ook vee wordt aangevallen. Maar op mensen richten ze zich niet. Die lopen even hard van mensen weg als de meeste andere roven in Europa.
2: In de buurt van Perpignan in het zuiden van Frankrijk zijn twee mensen zwaar gewond geraakt bij de bosbranden daar. Het gaat om een bewoner en een brandweerman. Het vuur in het gebied breidt nog altijd uit, want het is er heet en droog en er waait een stevige wind. 160 bewoners zijn geëvacueerd en 700 brandweerlui proberen het vuur te bestrijden. Normaal passeert de Tour de France morgen in die regio, maar de autoriteiten en de organisatie van de Tour beslissen later vanavond of die etappe wel kan doorgaan. En ook de vierde rit overmorgen komt mogelijk in gevaar. In die ronde van Frankrijk heeft de Mexicaan Isaac Del Toro de tweede rit gewonnen. Hij won bij gratie van zijn kopman Tadej Pogacar, die hem liet voorgaan op de finish. Tadej Pogacar werd tweede, Remco Evenepoel derde. Een verslag van Christophe van de Goor.
3: Team UAE heeft meteen uitgepakt met een demonstratie op de Olympische heuvel van Montjuïc. Op het uitdagend plaatselijk parcours, met daarin twee steile hellingen, bleef maar een 15-tal renners over, vooral onder druk van de ploegmaats van Pogacar. Na een duizelingwekkende afdaling begon de Mexicaan Isaac Del Toro met een drietal meter voorsprong aan de laatste hectometers bergop. Kopman Pogacar had duidelijk overschot, maar gunde Del Toro de ritoverwinning. Evenepoel eindigde als derde, Vingegaard finishte als vierde en blijft leider. Pogacar is nu tweede in de stand, Evenepoel schuift op naar de derde plaats.
2: En de Monegasque Charles Leclerc heeft de grote prijs Formule 1 van Groot-Brittannië gewonnen. Hij reed van start tot finish aan de leiding. De Britten George Russell en Lewis Hamilton werden tweede en derde. De Italiaanse WK-leider Kimi Antonelli had pech en werd pas zestiende. Maar hij blijft wel leider in de tussenstand. De Nederlander Max Verstappen moest opgeven. Vanavond en vannacht licht bewolkt bij minima van 10 tot 18 graden. Morgen vrij zonnig en maxima van 24 tot 30 graden. Ook daarna vaak zonnig en maxima richting 30 graden of meer. We beginnen heel waarschijnlijk aan een nieuwe hittegolf. We begonnen dit nieuws op de festivalweide van Rock Werchter. Het is vandaag de vierde en laatste dag. Alleen de weekenddagen waren uitverkocht met telkens 90.000 bezoekers. Meer op 14nieuws.be.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 7 uur. Goedenavond, VRT Nieuws. Mensen Brecht Schabrigs. In Kokkelaren in West-Vlaanderen is een wielertoerist van 25 overleden na een verkeersongeval. De man werd gegrepen door een auto toen hij vanuit een zijstraat een voorrangsweg opreed, dat zegt het parket. Een verpleegkundige die toevallig in de buurt was en een mugarts hebben nog geprobeerd de man te reanimeren, maar zonder succes. De omstandigheden van het ongeval worden onderzocht. Bij een erg zwaar verkeersongeval vanmiddag in de Nederlands-Limburgse gemeente Leudal, net over de grens bij Kinderooi, zijn 4 mensen overleden. Dat meldt de NOS. De 4 zaten samen in een auto die van de weg is geraakt en tegen een boom is beland. Nog 2 inzittenden zijn gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeval precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. In de buurt van Perpignan, in het uiterste zuiden van Frankrijk, zijn 2 mensen zwaar gewond geraakt bij de bosbranden daar. Het gaat om een bewoner en een brandweerman. Het vuur in het gebied breidt uit, want het is er heet en droog en er staat een stevige wind. Zowat 5000 mensen van 15 gemeenten rondom Perpignan hebben vanavond het bevel gekregen om daar te vertrekken. En dat heeft ook gevolgen voor de Ronde van Frankrijk. Dat is net binnen, want morgen rijdt het peloton vanuit Spanje naar Frankrijk, waar vlakbij de aankomstplaats in Les Angles een grote bosbrand woedt. Het parcours wordt daarom aangepast, details zijn er nog niet. En op Frans grondgebied zal dat zonder publiek langs de weg zijn. De organisatie vraagt om niet naar de finish te komen. Sportieve nieuws uit de Tour. De Mexicaan Isaac Del Toro heeft de 2e rit gewonnen. Hij won in Barcelona bij gratie van zijn kopman Tadej Pogacar. Die werd 2e, Remco Evenepoel werd 3e. Het verslag van Christophe van de Goor.
2: Team UAE heeft meteen uitgepakt met een demonstratie op de Olympische heuvel van Montjuïc. Op het uitdagend plaatselijk parcours, met daarin 2 steile hellingen, bleef maar een 15-tal renners over, vooral onder druk van de ploegmaats van Pogacar. Na een duizelingwekkende afdaling begon de Mexicaan Isaac Del Toro met een 3-tal meter voorsprong aan de laatste hectometers bergop. Kopman Pogacar had duidelijk overschot, maar gunde Del Toro de ritoverwinning. Evenepoel eindigde als 3e, Vingegaard finishte als 4e en blijft leider. Pogacar is nu 2e in de stand, Evenepoel schuift op naar de 3e plaats.
1: En Remco Evenepoel was na afloop teleurgesteld, maar hij blijft wel optimistisch.
3: Ja, het was mooi om te zien dat ze het zo hebben kunnen afmaken. Uiteindelijk heeft hun ploeg ook controle genomen vanaf dat we het circuit opdraaiden. Dus is het een verdiende overwinning voor UAE. En gelukkig heb ik het van op de allereerste rij kunnen bekijken en niet van op 50 meter. Dus dat is het positieve relaas.
1: En de Monégasque Charles Leclerc heeft de grote prijs Formule 1 van Groot-Brittannië gewonnen. Hij reed van start tot finish aan de leiding. De Britten George Russell en Lewis Hamilton werden 2e en 3e. De Italiaanse WK-leider Kimi Antonelli had pech en werd pas 16e. De Nederlander Max Verstappen moest opgeven. Het weer vanavond en vannacht wat wolken. Het koelt af tot 18 graden. Morgen vrij zonnig met hoge wolkenvelden. En erg warm tot 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

0: Classics.
1: Radio 1.
2: Het is 8 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaprechts. Huisartsenvereniging Domus Medica is tevreden dat het noodnummer 1733 voor een huisarts van wacht verhuist van Binnenlandse Zaken naar Volksgezondheid. Aanleiding zijn de lange wachttijden bij de noodcentrales tijdens de laatste hittegolf. Daar kwam veel kritiek op. Volgens minister van Volksgezondheid Van den Broeke zullen de wachttijden nu korter worden. En zal de werking voor de huisartsen alleen maar makkelijker maken, zegt Maaike van Overloop van Domus Medica.
3: Dan ligt zowel de organisatie van de wachtpost als de triage van die wachtpost bij dezelfde minister. En dat maakt het voor ons ook makkelijker om te onderhandelen en om te kijken hoe we die wachtdiensten veel beter kunnen afstemmen op de noden van de bevolking en op de mogelijkheden van de artsen.
2: In de buurt van Perpignan, in het uiterste zuiden van Frankrijk, hebben vanavond 5000 mensen het bevel gekregen om te evacueren voor de bosbranden daar. Het vuur breidt uit, het is er heet en droog en er staat een stevige wind. Een bewoner en een brandweerman zijn zwaar gewond geraakt. Het heeft ook gevolgen voor de ronde van Frankrijk, want op zowat 70 kilometer van de aankomstplaats van morgen, Les Ongles, woedt een grote bosbrand. De rit gaat door op hetzelfde parcours, maar zonder publiek op Frans grondgebied. De rit schrappen is voor de organisatie een stap te ver, zegt Christophe Meul in Barcelona.
4: In de geschiedenis van de ronde van Frankrijk zie je dat ze echt wel heel lang wachten om etappes af te gelasten. Hè. Aanpassen, ja. Maar heel veel mensen volgen die wedstrijd op televisie. Dat gaan zij morgen ook gewoon kunnen doen. Maar ze hebben er dus gelukkig wel voor gekozen om de mensen af te raden om naar buiten te komen. Dat is gewoon op dit moment niet de plek waar je moet zijn. Je moet daar de hulpdiensten hun werk laten doen. Het is daar gevaarlijk.
2: Morgen is dat de derde rit. De tweede rit vandaag in de Tour is gewonnen door de Mexicaan Isaac Del Toro. Hij won in Barcelona met goedkeuring van zijn kopman Tadej Pogacar, die tweede werd. Voor Remco Evenepoel, gele trui Jonas Vingegaard, werd vierde. Evenepoel is derde in het klassement. Hij was na afloop wel teleurgesteld, maar blijft optimistisch.
5: Ja, het was mooi om te zien dat ze het zo hebben kunnen afmaken. Uiteindelijk heeft hun ploeg ook controle genomen vanaf dat we het circuit opdraaiden. Dus is het een verdiende overwinning voor UAE. En gelukkig heb ik het van op de allereerste rij kunnen bekijken en niet van op 50 meter. Dus dat is het positieve helaas.
2: En op het WK-voetbal zullen de Verenigde Staten tegen de Rode Duivels dan toch kunnen rekenen op hun spits en smaakmaker Balogun. Hij kreeg in de vorige wedstrijd nogthans een rode kaart en een schorsing van 1 wedstrijd. Maar de Wereldvoetbalbond FIFA heeft er een voorwaardelijke straf van gemaakt. En volgens het tuchtboek is dat ook mogelijk. Juridisch sluitend dus, maar toch bijzonder opvallend, zegt Tom Boudeweel in de VS.
6: Ja, het voelde al een beetje raar aan natuurlijk, omdat je op 30 uur van de wedstrijd tegen België zit. Sportief gezien heeft Garcia zijn plan al klaar zonder Balogun bij de tegenstander. En als Donald Trump een boodschap zet, FIFA bedankt om die great injustice, die onrechtvaardigheid, om die ongedaan te maken, dat voedt alleen natuurlijk maar de speculaties. Ook al omdat hij meteen na de wedstrijd ook zwaar heeft uitgehaald dat FIFA dit moest ongedaan maken, want anders zou hij het toernooi opschorten.
2: Het weer nog vanavond en vannacht wat wolken. Het koelt af tot 18 graden. Morgen vrij zonnig met hoge wolkenvelden. Het wordt erg warm tot 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Go Yellow!
3: Classics.
4: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 9 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrix. Op Rockwerchter is de laatste festivalavond aan de gang. Vandaag en gisteren waren uitverkocht met elke dag zowat 90.000 bezoekers. Er moesten dit jaar opvallend minder mensen verzorgd worden. Dat vertelt Mario Huiskens van het Rode Kruis.
2: Deze editie was een normale editie voor ons. Qua temperatuur was het niet te warm, niet te koud. En we hebben ongeveer 5.100 festivalgangers in onze verschillende hulpposten op het festivalterrein en op de camping De Hive mogen ontvangen. Mensen met schaafwonden, splinters, mensen die wat hoofdpijn hadden, zo van die aard, wat blaren en dergelijke.
1: De grote afsluiter daarin werkt er vanavond is The Cure. In de buurt van Perpignan, het uiterste zuiden van Frankrijk, hebben nu al 10.000 mensen het bevel gekregen om te evacueren wegens de bosbranden daar. Op één dag tijd is er al 1600 hectare natuur in vlammen opgegaan. Het vuur breidt uit, het is er heet en droog en er staat een stevige wind. De snelweg A9 tussen Perpignan en Girona in Spanje blijft afgesloten. En dat is een belangrijke route voor het vakantieverkeer van en naar Spanje. Het heeft ook gevolgen voor de Ronde van Frankrijk, want op zowat 70 kilometer van de aankomstplaats van morgen, Les Angles, woedt een grote bosbrand. De rit gaat door op hetzelfde parcours, maar zonder publiek op Frans grondgebied. Een rit schrappen is voor de organisatie een brug te ver, zegt Christophe Meul in Barcelona.
3: In de geschiedenis van de Ronde van Frankrijk zie je dat ze echt wel heel lang wachten om etappes af te gelasten. Hè. Aanpassen, ja. Maar heel veel mensen volgen die wedstrijd op televisie. Dat gaan zij morgen ook gewoon kunnen doen. Maar ze hebben er dus gelukkig wel voor gekozen om de mensen af te raden om naar buiten te komen. Dat is gewoon op dit moment niet de plek waar je moet zijn. Je moet daar de hulpdiensten hun werk laten doen. Het is daar gevaarlijk.
1: Op het tennistoernooi van Wimbledon is nummer 1 van de wereld bij de vrouwen Arina Sabalenka uitgeschakeld in de 8e finales. De Wit-Russische verloor in 2 sets van Naomi Osaka. En zo staat de Japanse voor het eerst in de kwartfinales daar. En op het WK voetbal zullen de Verenigde Staten tegen de Rode Duivels dan toch kunnen rekenen op hun spits en smaakmaker Balogun. Hij kreeg in de vorige wedstrijd nogthans een rode kaart en een schorsing van 1 wedstrijd. Maar de Wereldvoetbalbond FIFA heeft er een voorwaardelijke straf van gemaakt. En volgens het tuchtboek is dat ook mogelijk. Juridisch dus sluitend, maar toch bijzonder opvallend, zegt collega Tom Boudeweel in de VS.
4: Ja, het voelde al een beetje raar aan natuurlijk, omdat je op 30 uur van de wedstrijd tegen België zit. Sportief gezien heeft Garcia zijn plan al klaar zonder Balogun bij de tegenstander. En als Donald Trump een boodschap zet, FIFA bedankt om die great injustice, die onrechtvaardigheid, om die ongedaan te maken, dat voedt alleen natuurlijk maar de speculaties. Ook al omdat hij meteen na de wedstrijd ook zwaar heeft uitgehaald dat FIFA dit moest ongedaan maken, want anders zou hij het toernooi opschorten.
1: Balogun scoorde op dit WK al 3 keer. Vanavond en vannacht wat wolken, het koelt af tot 18 graden. Morgen vrij zonnig met hoge wolkenvelden en erg warm tot 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

0: mis niet van Rockwerchter live. Het hele weekend op 4D Max.
1: Dit jaar stream je ook volledige concerten live op 4D Max.
2: Powered by KBC.
3: Van oordoppen tot pop-up tenten. Alles voor je festival vind je bij Bol, de festivalwinkel.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
2: Classics.
5: Radio 1. 10 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaprechts. In de buurt van Perpignan, in het uiterste zuiden van Frankrijk, hebben nu al 10.000 mensen het bevel gekregen om het gebied te verlaten wegens de bosbranden daar. De snelweg A9 tussen Perpignan en Girona bij Barcelona blijft afgesloten. Dat is een belangrijke route voor het vakantieverkeer. Vanuit Parijs, Frank Renaud.
6: Mensen stapten zelf in de auto op de vlucht voor het vuur en huis en bezittingen achterlatend. Dat gebeurde al voor de Franse autoriteiten de evacuatie gelasten van 10.000 mensen in verschillende gemeenten waar branden woeden. Zij worden naar veilig gebied gebracht. In totaal is dit weekend 2.000 hectare aan bos- en natuurgebied in de as gelegd, in de oostelijke Pyreneeën en daaromheen. Duizenden brandweermensen, blusvliegtuigen en blushelikopters zijn aan het werk. 2 mensen raakten zwaar gewond. De Tour de France gaat morgen door het gebied waar brand woedt. Publiek wordt er niet toegelaten om de brandweer goed zijn werk te laten doen. En alleen de renners komen in actie. De rest van de tourcaravaan is een dag stilgelegd. Het gevaar is nog niet voorbij. Er blijft extreem brandgevaar bestaan in 7 departementen in Zuid-Frankrijk, wegens de droogte, de hitte en de wind.
5: De Belgische Voetbalbond reageert verbijsterd op de beslissing van de Wereldvoetbalbond FIFA dat de Amerikaanse spits Balogun toch mag spelen tegen de Rode Duivels. In principe was Balogun geschorst voor de 8e finale tegen België na zijn rode kaart in de vorige wedstrijd, maar de FIFA heeft er een voorwaardelijke straf van gemaakt. Volgens de Belgische Voetbalbond is dat in strijd met het reglement. Volgens collega van Sportza Tom Boudeweel, die het WK in de VS volgt, is die beslissing wel juridisch sluitend, volgens het tuchtboek van de FIFA, maar het is toch bijzonder opvallend.
7: Ja, het voelde al een beetje raar aan natuurlijk, omdat je op 30 uur van de wedstrijd tegen België zit. Sportief gezien heeft Garcia zijn plan al klaar zonder Balogun bij de tegenstander. En als Donald Trump een boodschap zet, FIFA bedankt om die great injustice, die onrechtvaardigheid, om die ongedaan te maken, dat voedt alleen natuurlijk maar de speculaties. Ook al omdat hij meteen na de wedstrijd ook zwaar heeft uitgehaald dat FIFA dit moest ongedaan maken. Want anders zou hij het toernooi opschorten.
5: En op het WK beginnen Brazilië en Noorwegen op dit moment aan hun 8e finale. Glenn Martens, jij volgt het. Brazilië lijkt de uitgesproken favoriet.
8: Brazilië is alleszins de ploeg met de meeste wereldtitels, 5 wereldtitels. Dat is een heel andere palmares dan dat van Noorwegen. Maar Noorwegen kondigt zich toch aan als een meer dan gevaarlijke tegenstander, met natuurlijk de grote ster Erling Haaland. En nu meteen een grote kans voor de Nooren om te scoren. En ze scoren meteen gelijk de 0-1 voor Noorwegen. Berg, die een heerlijke aanval perfect afrondt, maar tegelijkertijd ook gevlacht voor voorafgaandelijk buitenspel. Dus mogelijk gaat het feestje niet door. Maar Brazilië toren ook een favoriet, dat is een vraagteken. En of dat ze niet op achterstand staan, dat is momenteel ook een vraagteken. En ik denk op basis van deze herhaling dat het net wel buitenspel zal zijn. En dus ontsnapt Brazilië mogelijk aan een achterstand, maar nog even onder voorbehoud.
5: Ja, zometeen te volgen op Radio 1. Dank je, Glenn. Op het toernooi van Wimbledon tennis is nummer 1 van de wereld Arina Sabalenka uitgeschakeld in de 8e finales. De Wit-Russische verloor in 2 sets van Naomi Osaka. En zo staat de Japanse voor het eerst in de kwartfinales. Op Rockwerchter is de laatste festivalavond aan de gang. Vandaag en gisteren waren uitverkocht, met elke dag zowat 90.000 bezoekers. Er moesten dit jaar opvallend minder mensen verzorgd worden, dat zegt Mario Huiskens van het Rode Kruis.
9: Deze editie was een normale editie voor ons. Qua temperatuur was het niet te warm, niet te koud. En we hebben ongeveer 5.100 festivalgangers in onze verschillende hulpposten op het festivalterrein en op de camping De Hive mogen ontvangen. Mensen met schaafwonden, splinters, mensen die wat hoofdpijn hadden, zo van die aard, wat blaren en dergelijke.
5: En de afsluiter daarin werkt er op het hoofdpodium vanavond is The Cure. Vannacht wat wolken, het koelt af tot 18 graden. Morgen vrij zonnig met wat hoge wolkenvelden. En bijzonder warm tot 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Radio 1. Radio.

0: bij Zalando.
1: Wat doe ik aan voor die barbecue?
0: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
1: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
0: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
2: Solden bij Zalando.
3: Radio 1 Classics, live.

0: Mis niet van Rockwerchter live. Het hele weekend op VRT Max.
1: Dit jaar stream je ook volledige concerten live op VRT Max.
2: Powered by KBC.
3: Van oordoppen tot pop-up tenten. Alles voor je festival vind je bij Bol, de festivalwinkel.
2: Classics.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 11 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. In Schaarbeek in Brussel is rond 6 uur vanavond een vrouw aangereden door een bus van vervoersmaatschappij MIVB. Ze is in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Verkeersdeskundigen zouden moeten onderzoeken wat de precieze omstandigheden waren. Volgens de politie was de buschauffeur niet onder invloed van alcohol of drugs. In Nederland heeft de politie meer details gegeven over het dodelijk ongeval van vanmiddag in Leudal in Limburg, net over de grens bij Kinrooi. Een auto met 6 inzittenden is daar van de weg geraakt en tegen een boom beland. 4 van hen zijn overleden. Het zijn allemaal mannen uit Nederland tussen de 27 en 50 jaar oud. De andere 2 zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe dat ongeval is gebeurd is nog niet duidelijk. De Belgische Voetbalbond reageert verbijsterd op de beslissing van de Wereldvoetbalbond FIFA dat de Amerikaanse spits Balogun toch mag spelen tegen de Rode Duivels. In principe was Balogun geschorst voor de 8e finale tegen België na zijn rode kaart in de vorige wedstrijd, maar de FIFA heeft er een voorwaardelijke straf van gemaakt. Volgens de Belgische Voetbalbond is dat in strijd met het reglement. Bondscoach Rudy Garcia heeft gereageerd op de beslissing. Bij Tess Elst vraagt hij zich af of het bij de FIFA 1 april is.
2: Ce que je savais pas moi c'est que dans les bureaux de la FIFA le 5 juillet correspondait au 1er avril. Ça j'étais pas au courant. De mémoire, ça doit être la première fois que quelque chose de similaire arrive dans une Coupe du Monde.
1: Garcia noemt het ongezien tijdens een WK. Volgens verschillende bronnen is er vanuit het Witte Huis getelefoneerd naar FIFA-voorzitter Infantino om de zaak te beklinken. Doelman Thibaut Courtois zegt dat de Rode Duivels klaar zijn voor de Amerikanen met of zonder Balogun. Dat verandert niets aan de ambitie.
3: Uiteindelijk is dat iets voor de bond om daar op te reageren. Wij als spelersgroep zijn gewoon bezig met de wedstrijd en of hij speelt of niet speelt. Voor ons maakt dat geen verschil uit. Wij moeten winnen tegen Amerika. En natuurlijk is hij een heel goede speler, maar het verandert niks voor ons. We zijn klaar voor de match en we willen gewoon op het veld winnen.
1: Ja, die wedstrijd is voor de nacht van maandag op dinsdag. En op dit moment spelen Brazilië en Noorwegen voor een plek in de kwartfinales. Glenn Martens, jij volgt het 1 helft gespeeld. Hoe staat het daar?
4: Nog altijd 0-0. Een vroeg afgekeurd doelpunt van de Noren voor buitenspeldoelpunt van Berg was dat terecht afgekeurd. Amper enkele minuten later een strafschop voor de Brazilianen na tussenkomst van de VAR. Maar goed gered door de doelman bij Noorwegen. Nieland die pakte de 11 meter van Kimmaraj en zo dus 0-0 in hun eerste helft waarin dat de Brazilianen weinig balbezit hadden. Dat lieten ze aan de Noren, maar de beste kansen die waren wel degelijk voor de Brazilianen. Onder andere Vini was er een keer dichtbij, een goede redding opnieuw van de doelman. Op het einde was er dan toch een keertje Noorwegen, maar toen trapte Ødegaard vol op Alisson. En dus moet alles nog beslist worden in de tweede helft.
1: Dank je, Glenn. Vannacht wat wolken, het koelt af tot 18 graden. Morgen vrij zonnig met hoge wolkenvelden en erg warm tot 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

as she gets up off the floor. Why is it that you beat me?

0: Classics. Radio 1.
1: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. In Schaarbeek in Brussel is rond 6 uur vanavond een vrouw aangereden door een bus van vervoersmaatschappij MIVB. Ze is in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Een verkeersdeskundige moet onderzoeken wat de precieze omstandigheden waren. Volgens de politie was de chauffeur van de bus niet onder invloed van alcohol of drugs. In de buurt van Perpignan, het uiterste zuiden van Frankrijk, hebben nu al 10.000 mensen het bevel gekregen om het gebied te verlaten wegens de bosbranden daar. De snelweg A9 tussen Perpignan en Girona in Spanje blijft afgesloten. En dat is een belangrijke route voor het vakantieverkeer. Vanuit Parijs, Frank Renaud.
2: Mensen stapten zelf in de auto op de vlucht voor het vuur en huis en bezittingen achterlatend. Dat gebeurde al voor de Franse autoriteiten de evacuatie gelasten van 10.000 mensen in verschillende gemeenten waar branden woeden. Zij worden naar veilig gebied gebracht. In totaal is dit weekend 2.000 hectare aan bos- en natuurgebied in de as gelegd, in de oostelijke Pyreneeën en daaromheen. Duizenden brandweermensen, blusvliegtuigen en blushelikopters zijn aan het werk. Twee mensen raakten zwaar gewond. De Tour de France gaat morgen door het gebied waar brand woedt. Publiek wordt er niet toegelaten om de brandweer goed zijn werk te laten doen. En alleen de renners komen in actie. De rest van de tourcaravaan is een dag stilgelegd. Het gevaar is nog niet voorbij. Er blijft extreem brandgevaar bestaan in 7 departementen in Zuid-Frankrijk, wegens de droogte, de hitte en de wind.
1: De Belgische Voetbalbond reageert verbijsterd om de beslissing van de Wereldvoetbalbond FIFA dat de Amerikaanse spits Balogun toch mag spelen tegen de Rode Duivels. In principe was Balogun geschorst voor de 8e finale tegen België na zijn rode kaart in de vorige wedstrijd, maar de FIFA heeft er een voorwaardelijke straf van gemaakt. Volgens de Belgische Voetbalbond is dat in strijd met het reglement. Ook bondscoach Rudy Garcia heeft verrast gereageerd op die beslissing. Hij vraagt zich af of het bij FIFA 1 april is.
3: Ce que je savais pas moi c'est que dans les bureaux de la FIFA le 5 juillet correspondait au 1er avril. Ça j'étais pas au courant. De mémoire, ça doit être la première fois que quelque chose de similaire arrive dans une Coupe du Monde.
1: Garcia noemt het ongezien tijdens een WK. Volgens verschillende bronnen is er vanuit het Witte Huis getelefoneerd naar FIFA-voorzitter Infantino om de zaak te beklinken. Doelman Thibaut Courtois zegt dat de Rode Duivels klaar zijn voor de Amerikanen met of zonder Balogun. Het verandert niets aan de ambitie.
4: Dat is eigenlijk geen probleem. Uiteindelijk als spelersgroep zijn we daar klaar voor. En als je ver wilt geraken, moet je ook gewoon tegen de beste ploegen en de beste spelers kunnen winnen. En dat is wat wij moeten doen. Natuurlijk creëert het wel een gevaarlijk precedent, denk ik. Maar dat is iets ook zeg voor de bond om daar op te reageren. En wij zijn gewoon op het veld bezig.
1: Ja, die wedstrijd is voor de nacht van maandag op dinsdag. En op het WK staat Brazilië op de rand van de uitschakeling tegen Noorwegen. Glenn Martens in de absolute slotfase. Hoe staat het daar?
5: Maar het is toch nog een beetje spannend, want 1-2 is het geworden. Het werd 0-2 dankzij Erling Haaland eerst met het hoofd. Nadien met een harde trap vanaf de rand van de 16. 0-2 de toegevoegde tijd, die leek verstreken. Maar plots kreeg Brazilië dan toch nog een penalty omgezet door Neymar. Jawel, door Neymar. En nu voetballen we intussen al 11 minuten extra in die toegevoegde tijd. Is de wedstrijd nog altijd niet afgelopen, maar lijkt Noorwegen wel op weg naar de kwalificatie.
1: Dank je, Glenn. Het weer nog vannacht wat wolken. Het koelt af tot 18 graden. Morgen vrij zonnig met hoge wolkenvelden. En erg warm tot 30 graden. De komende dagen hetzelfde weer. Zo zondag 5 juli zit erop. Een goede nacht.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 1 uur. Goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. De Amerikaanse president Trump heeft met de voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA, Gianni Infantino, gebeld om de schorsing van de Amerikaanse spits Balogun te herzien. Dat melden verschillende Amerikaanse media. De voorbije avond raakte bekend dat Balogun toch mag spelen tegen de Rode Duivels. In principe was de spits geschorst voor de achtste finale tegen België na zijn rode kaart in de vorige wedstrijd. Maar de FIFA heeft er een voorwaardelijke straf van gemaakt. De Belgische Voetbalbond reageert verbijsterd op de beslissing van de FIFA. Volgens de bond is het besluit om Balogun toch te laten spelen in strijd met het reglement. En ook bondscoach Rudy Garcia reageert verrast. Hij vraagt zich luidop af of ze bij de FIFA 1 april grappen maken.
2: Ce que je savais pas moi c'est que dans les bureaux de la FIFA le 5 juillet correspondait au 1er avril. Ça j'étais pas au courant. De mémoire, ça doit être la première fois que quelque chose de similaire arrive dans une Coupe du Monde.
1: In de buurt van Perpignan in het uiterste zuiden van Frankrijk hebben 10.000 mensen de voorbije avond het bevel gekregen om het gebied te verlaten vanwege de bosbranden daar. De snelweg tussen Perpignan en Girona is nog altijd afgesloten. Dat is een belangrijke route voor het vakantieverkeer van en naar Spanje. Meer uitleg door correspondent Frank Renaud.
3: Mensen stapten zelf in de auto op de vlucht voor het vuur en huis en bezittingen achterlatend. Dat gebeurde al voor de Franse autoriteiten de evacuatie gelasten van 10.000 mensen in verschillende gemeenten waar branden woeden. Zij worden naar veilig gebied gebracht. In totaal is dit weekend 2.000 hectare aan bos- en natuurgebied in de as gelegd, in de oostelijke Pyreneeën en daaromheen. Duizenden brandweermensen, blusvliegtuigen en blushelikopters zijn aan het werk. 2 mensen raakten zwaar gewond. De Tour de France gaat vandaag door het gebied waar brand woedt. Publiek wordt er niet toegelaten om de brandweer goed zijn werk te laten doen. En alleen de renners komen in actie. De rest van de tourcaravaan is een dag stilgelegd. Het gevaar is nog niet voorbij. Er blijft extreem brandgevaar bestaan in 7 departementen in Zuid-Frankrijk, wegens de droogte, de hitte en de wind.
1: Nog in Frankrijk, in Clermont-Ferrand in de Auvergne, heeft de politie een man van 34 neergeschoten. De man had enkele mensen neergestoken met een mes en wilde daarna een agent aanvallen. Bij het incident raakten 3 mensen gewond. Niemand is in levensgevaar. Ook de dader, een man uit Soedan, zou niet zwaar gewond zijn. Wat hem bezielde is niet duidelijk. Volgens de Franse justitie wijst niets op een terroristisch motief. En dan nog even terug naar het WK voetbal, want daar is Brazilië uitgeschakeld in de 8e finales. Het verloor van Noorwegen met 1-2. Een verslag van Glenn Martens.
4: Een uitschakeling die zal aankomen bij Brazilië dat de bal aan Noorwegen liet, maar wel voldoende kansen had om te scoren. In de eerste helft redde Nieland een zwakke penalty van Guimarães. In de tweede helft miste Endrik ook een oog met diezelfde Nieland. Noorwegen had dan wel het balbezit, maar kansen kreeg het nauwelijks. Tot Haaland in de slotfase zijn duivels ontbond en 2 keer scoorde. Eerst met het hoofd, nadien met een harde knal vanaf de rand van de 16. Brazilië milderde nog dankzij een penalty van Neymar, maar kon de uitschakeling dus niet meer voorkomen.
1: En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 18 graden. Na de ochtend vrij zonnig weer en temperaturen dan tot 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1. Classics.

0: in Bermo.
1: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
2: Radio 1 Classics, live.